0: Kids Radio.
1: Ja, ja, hier zijn ze hoor. DJ Arnoud en DJ Mayoni.
2: Ja, het is een paar minuten over zes. Goedemorgen, donderdagochtend alweer. Dit is de ochtendshow met Arnoud en Mayoni.
3: Ja, inderdaad, allemaal een hele goede morgen. Nou weet ik dat steeds meer kinderen lekker vakantie hebben. En dan kregen wij laatst de vraag hoe wij zo vrolijk kunnen zijn in de ochtend. Maar ja, weet je, bij ons gaat de wekker altijd heel vroeg. Dat doen we al jaren. Dus het voelt redelijk normaal.
2: Ja, dat is ook zo. Dus,
3: en het zou heel gek zijn als wij nu... kijk, we kunnen natuurlijk vakantie houden. Hè, tegelijkertijd met jou thuis aan de andere kant van de radio. Maar dat zou betekenen dat de ochtendshow er 8 weken niet is. Dat is wel een beetje veel.
2: Nee, dat gaan we niet doen. We gaan gewoon door in de vakantie. En ook daarna natuurlijk weer. En dan begint altijd het nieuwe radioseizoen. Dat zeggen ze dan een beetje eind september. Of eind augustus, als iedereen terug is met vakantie. Ja. En wij zijn al druk bezig met nieuwe programma's. Kunnen we nog niks over vertellen?
3: Nee, want officiële handtekeningen moeten nog gezet worden. Ja, maar inderdaad, een beetje een tipje van de sluier is altijd leuk natuurlijk om alvast te melden.
2: Er zitten leuke dingen bij. Dus,
3: absoluut.
2: Maar goed, dat is nog niet aan u. Het is vandaag de internationale dag van de slang.
3: Ugh.
2: Ja, vind ik ook vies. Ja, dat is... ik heb wat leuke feitjes over slangen opgezocht. Dus daar gaan we het straks over hebben.
3: Oh, oké. Okay. Ja, dat is echt zo'n dier waarbij als we naar de dierentuin gaan... dan ga ik echt een hele grote boog omheen. Ik vind dat... Ik denk dat ik dat en krokodillen toch wel de engste dieren vind die er zijn. Echt...
2: Ik
3: vind een spin minder erg.
2: Dat weet ik niet. Dat weet ik niet. Dat is wel een interessante. Maar... Nou, dat is een leuke.
3: Nee, ik vind een spin... vind ik minder erg.
2: Aan iedereen thuis te gaan vragen. Wat vind je enger? Een spin of een slang? Nou, goed. We gaan snel beginnen. Dat gaan we doen. Dit is Opstaan met Arnoud, met Mayoni.
3: En vandaag als allereerste met StoryZoo. Yeah!

0: Het Junior Songfestival heeft deze week de superhit te pakken. Want ja, inmiddels gaat het spannend worden. We weten inmiddels wie de deelnemers allemaal zijn. Die gaan natuurlijk strijden voor die felbegeerde plek in de finale. Wie mag Nederland gaan vertegenwoordigen? Maar Arnoud, volgens mij is inmiddels officieel bekend wanneer die finale in Nederland gehouden wordt.
1: Nou, dat vind ik super spannend. Wanneer is het?
0: Nou, het is namelijk over niet al te lang meer. Zaterdag 19 september gaan we met z'n allen zien op TV wie oh wie gaat Nederland vertegenwoordigen. En
1: ja,
0: de ticketverkoop is inmiddels gestart.
1: Oh,
0: dus
1: echt?
0: Je kan erbij zijn als je wil.
1: Wat kost zo'n ticket?
0: Dat weet ik eigenlijk niet.
1: Oh,
0: ik weet wel dat je
1: ja,
0: lid moet zijn van Avro Tros. Dat dan weer wel. Dat staat erbij. Maar
1: ja, daar ben ik niet.
0: Ja, maar misschien kan je dat wel even regelen. Gewoon vlak voordat je... Ja,
1: ja, nee, dat is wel een
0: en
1: ding.
0: En trouwens, je kan het ook op tv kijken. Hè? Dat kan ook. Je hoeft niet per se in de zaal te zitten.
1: Dat is waar. En misschien... Want ja, misschien kunnen wij er wel naartoe om interviews te doen.
0: Ja, bijvoorbeeld. Dan kijk, het is eigenlijk vers van de pers, dit nieuws. Ze hebben pas net de lijnen opengegooid, als het ware. Zo kun je dat dan noemen. Want kijk, tuurlijk, september, dat duurt nog even. Maar aan de andere kant, dat is sneller dan je denkt, hoor. En ik ben heel benieuwd wat het gaat worden. Het liedje wat je net hoorde trouwens, dat gaat het sowieso niet worden. Hè? Want dat was het groepsnummer. We gaan uiteindelijk individueel strijden.
1: Dat is waar.
0: En er zijn ja, straks 3 afvallers en 1 wint.
1: Nou, ik ben benieuwd wat dat gaat worden dit jaar. Wie was het ook weer afgelopen jaar?
0: Meadow heeft vorig jaar gewonnen.
1: Meadow, ja.
0: Ja, en dit jaar is ook wel bijzonder. Dit jaar zijn er namelijk meerdere kandidaten die in hun eentje zingen. En er is maar 1 groep dit jaar. Dus dat kan of ja, daardoor misschien wel kat in bakkie worden. Of precies het tegenovergestelde. Ik ben benieuwd.
1: Nou, laten we nou eens hopen dat Nederland nu weer eens internationaal heel ver komt.
0: Dat zou heel vet zijn.

0: leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat dat anders was. Zo was er eens een dag dat Klein Duimpje niet meer wist wat hij tegen Roodkapje moest zeggen.
1: Heel de dag, niets is leuker dan bloemen plukken in het bos.
2: Voor wie zijn die?
3: Ik denk voor iemand die heel aardig is.
2: Roodkapje?
3: Ja?
2: Ben jij wel eens verliefd geweest?
3: Hoe merk je dat?
2: Nou, dan gaan je benen wapperen, je bent vrolijk, maar er zitten ook kriebels in je buik.
3: Als het kriebelt in je buik, moet je misschien een boterham eten.
2: Die kriebel komt niet van de honger, maar omdat je iemand bijzonder vindt.
3: Wat is bijzonder?
2: Veel meer dan heel aardig.
3: Ik weet al aan wie ik de bloemen geef. Alsjeblieft.
2: Gigantisch.
3: Omdat ik je heel aardig vind. Ben ik nou verliefd?
2: Dat weet je alleen zelf.
3: Eens even kijken. Ik ben vrolijk, maar geen kriebel. Dus ik ben niet verliefd op jou.
2: Omdat ik niet bijzonder genoeg ben.
3: Misschien,

0: Hoe wordt ze nou verliefd op me?
1: Het gebeurt vanzelf of het gebeurt niet.
0: Weet je wat? Ik geef haar een groot cadeau. Of ik doe stoere kleren aan.
1: Maar je wilt toch dat ze jou bijzonder vindt? Niet je cadeaus of je kleren?
2: Wie in verliefdheid is aanbeland, verliest eerst zijn hart, dan zijn verstand.
0: Ik weet al wat ik ga doen. Fakir!
1: Het beste is rustig afwachten. Echte verliefdheid heeft geen... haast.
0: Fakir, stop! Ik moet u even wat vragen. Roodkapje moet me heel bijzonder vinden, zodat ze verliefd op me wordt.
2: Fakir ben ik, dat is waar. Maar helaas geen tovenaar.
0: U maakt altijd zulke mooie rijmpjes. Kunt u geen rijmpje voor mij maken? Een liefdesgedicht dat ik tegen Roodkapje kan zeggen.
2: Maar in de liefde hebben wij allemaal onze eigen manier en eigen taal.
0: Maar u hebt zoveel mooie woorden. Daar mag ik er toch wel een paar van lenen, alsjeblieft.
3: De Fakir wilde Klein Duimpje helpen. Nog diezelfde middag schreef hij een prachtig gedicht dat Klein Duimpje kon opzeggen voor Roodkapje.
2: Als een vlinder met een opgewekt humeur, zo fladder jij door heel het sprookjeswoud. Jouw ogen hebben net zo'n mooie kleur als de bloemen die je in je handen houdt.
0: Klinkt goed.
2: De zoete koek is nog niet op. Mijn hart springt als een kikker op en neer. Roodkapje, pluk mijn hart toch voor een keer.
0: Mijn hart springt als een kikker op en neer. Roodkapje, pluk mijn hart toch voor een keer. Nog eens. Als een vlinder met een opgewekt humeur...
4: Hoi. Is er iets?
0: Als een vlinder met een opgewekt humeur, zo fladder jij door heel het sprookjeswoud.
4: Een vlinder met een opgewekt humeur?
0: Ja. Nee. Ja. Jij bent een vlinder.
4: Oh.
0: Of nee, een kikker.
4: Wat?
0: Dit is een gedicht, speciaal voor jou. Mijn hart springt als een kikker op en neer. Ga je benen al wapperen?
4: Ben je ziek? Je lijkt er vaak hier wel.
0: Hij heeft een gedicht gemaakt. Ik dacht dat je het wel bijzonder zou vinden.
4: Ik snap er niks van.
0: Ik eigenlijk ook niet.
4: Maar wat wil je dan zeggen? Ben je je eigen woorden vergeten?
0: Ik vind je lief.
4: Oh, dat is aardig.
0: Aardig?
4: Heel aardig.
0: Maar je bent nog steeds niet verliefd.
4: Verliefd komt later wel misschien. Maar ik vind het altijd leuk om je te zien. Hé, dat rijmt!
0: Ja, dat rijmt.
4: Zullen we samen rijmpjes gaan maken?
0: Gigantisch!
4: Ik begin. Op een dag had de reus zijn laarzen verloren.
0: Zijn geschreeuw was in heel het bos te horen. Klein Duimpje, ik weet het, jij hebt dit gedaan.
4: Geef me mijn laarzen, blijf nou toch staan.
0: Klein Duimpje wilde ze toch even lenen.
4: En was ze op weg naar het kapje verdwenen. Hij was voortaan de snelste en kwam nooit te laat.
0: Al waren de laarzen niet eens in zijn maat.
3: Roodkapje vond het toch leuker als Klein Duimpje gewoon als zichzelf praatte. Ze hebben samen rijmpjes verzonnen tot de zon onderging. En toen de zon weer opkwam... Maar dat is weer een heel ander verhaal.

0: Nou, die vitamintjes van buiten, die kan je volgens mij deze week extra goed opnemen in je huid. Want het wordt weer een hele mooie zomerse dag. En ze zeggen altijd, ja, die vitamine D, oftewel die zon aan je geeft, daar moet je altijd extra gebruik van maken. Want straks in de herfst en de winter, dan is de zon vaak weer ver te zoeken in Nederland.
1: De platenkast van Arnoud.
2: Ja, nou, de platenkast van Arnoud. We hebben als gast Stevie Wonder. Stevie Wonder is de gast in de platenkast. Nou, dat is leuk, hè?
0: En
2: daar staat hij al heel lang in. Met natuurlijk een aantal hele bekende albums. Mm-hmm. En we gaan nu een beetje naar de begintijd van Stevie Wonder. En dan heb ik het het namakalarm, dat wat ik zeg, die heb ik eventjes, die zit in reparatie.
0: Oh, okay.
2: Maar eigenlijk moet ik die laten klinken, want dit is een liedje uit 1967.
0: Ja.
2: Maar in dit geval, dat deed Stevie Wonder niet vaak, heeft hij het liedje een beetje gepikt van iemand anders.
0: Oh. Meestal doen mensen Stevie Wonder naar. Maar nou heeft hij dus iemand anders naar gedaan.
2: Ja,
0: dat
2: was in het begin dat hij dacht, ja, wat ga ik doen? Dus toen dacht hij, nou, dit, want dit is eigenlijk een liedje dat komt uit 1965.
0: Het was steeds oud.
2: Dat is hartstikke oud, ja. Het was een liedje, een ballad, een heel langzaam liedje eigenlijk van Connie Haynes. Nou,
0: die kennen we niet.
2: Nu zegt, nou ja, ken je Connie Haynes? Zegt iedereen, nee, ken je Stevie Wonder? Ja, dus Stevie Wonder heeft dat goed gedaan.
0: Had hij goed gedaan, ja, dat klopt.
2: En die heeft het eigenlijk het liedje nog veel beter gemaakt. En een beetje meer uptempo.
0: Mm-hmm.
2: En dan zitten we in 1967. Echt de tijd van de Beatles, de Beach Boys, Elvis Presley en de Rolling Stones. En Stevie Wonder, die zat er een beetje tussen met redelijk vrolijke liedjes. Nou, dit is er zeker eentje. For Once in My Life, zo heet het liedje. Dat betekent voor één keer in mijn leven pik ik een liedje. Dat zal hij waarschijnlijk gedacht hebben. Ja, want daarna heeft hij dat nooit meer gedaan.
0: Aha.
2: Stevie Wonder hoor je nu op Hallo Kids Radio met dit liedje.

0: Samson en Marie maakten een liedje over de zee. Want inderdaad, daar kan je natuurlijk ook naartoe, hè, als het lekker vakantie is.
1: Nou, zeg dat wel.
0: En wij hebben wat dat betreft geluk. Want Nederland heeft best wel veel water. En is ook niet super ver rijden. Ik weet nog, ik heb ooit in het buitenland gestudeerd. En toen had ik iemand bij mij in de klas zitten. Die kwam uit Tsjechië. En die had nog nooit van haar leven met de voeten in het zand gestaan bij de zee. En ik dacht alleen maar,
1: oh,
0: ja, maar dat is toch niet, dat is toch redelijk normaal om ooit een keer te doen. Maar ja, toen dacht ik later pas, oh ja, maar ja, als je in Tsjechië woont, dan is de zee best wel een stukje rijden.
1: Ja, je
0: moet je eerst nog drie andere landen heen.
1: Ja, of je moet helemaal naar de andere kant, dan kom je bij de Zwarte Zee uit.
0: Oh ja,
1: maar
0: kan ook nog.
1: En het, natuurlijk, je kan ook in een riviertje of nou ja,
0: ja,
1: het
0: is toch niet helemaal
1: we
0: hetzelfde.
1: Afgelopen zondag waren we op de Pathé bioscopentour met Dikkie Dik. En toen kwamen we bij de bioscoop in Nijmegen.
0: Dat was ook water.
1: En daar hadden ze een hele plas, zeg maar, daarachter. Kon je zo het, maar dat is toch anders dan dat je in de zee staat, hè?
0: Ja, ja, ja, ja. Dus eigenlijk, wat dat betreft, zijn wij maar verwend, hè, in Nederland. Dat het op zich, kijk, tuurlijk, als je in Limburg woont, moet je even een stukje rijden. Maar het is nog altijd dichterbij dan als je bijvoorbeeld, nou ja, hè, wat ik al zei, midden in Tsjechië woont.
1: Ja, precies.
0: Ja, zeg, we kunnen het nog heel lang hebben over die zee. Hartstikke leuk allemaal. Maar we moeten eens eventjes de prijsvraag gaan spelen. Want ja, wij hebben hier een hele leuke prijs in de studio liggen. Ook een leuk uitje wat je kan gaan doen in de zomervakantie.
1: Maar dan moeten we eerst wel even het ding doen, hè? Het is namelijk tijd voor die supergeheime
0: 10 voor 7 prijsvraag. En met deze prijsvraag maak je de hele week kans op tickets voor Paleis Het Loo. En dat is natuurlijk een bijzondere plek om er naartoe te gaan. Dat je als het ware echt een beetje voelt als een echte prins of prinses. Want niet iedereen mag zomaar natuurlijk in het paleis kijken.
1: Dat is waar.
0: Ja.
1: Oké, leuk.
0: Ja.
1: Die tickets kun je winnen.
0: Absoluut.
1: Maar

0: rijdt een prinses in een sprookje vaak naar het bal.
1: Oh ja.
0: Dus waarmee rijdt een prinses in een sprookje vaak naar het bal? Is dat
1: A,
0: een koets? Of is dat
1: B,
0: een tractor? Of is dat
1: C,
0: een brandweerwagen? Nou, is niet zo moeilijk toch, de vraag?
1: Nee, ik ga even niks zeggen, maar inderdaad is het A, B of C.
0: Ja.
1: Doe mee via de website hallokidsradio.nl. Klik op het plaatje win en doe mee bij de ochtendshow.
0: Ja.
1: A,
0: ja.
1: B of C. Nog één keer de opties.
0: Oké, nog één keer. De vraag is dus, waarmee rijdt een prinses in een sprookje vaak naar het bal? Is dat A, een koets, B, een tractor of C, een brandweerwagen?
1: Nou, doe mee. Heel veel succes.

0: Evie, weet je waar ik zin in heb?
1: Nou?
0: De zomer.
1: Nou, ik in een ijsje.
2: Bobbejaanland bestaat 65 jaar en dat vieren we samen met jou. Beleef een avontuurlijk dagje uit, vol spanning en de typische Belgische gezelligheid. Ontdek meer dan 40 attracties voor de hele familie in een groene omgeving. Vlieg aan topsnelheden voorbij op een van de 8 achtbanen of geniet rustig van het uitzicht in het Reuzenrad. Beleef een hoedvol avontuur in Bobbejaanland, net over de grens. Voordelige tickets op bobbejaanland.be.
3: Zin in een stoer avontuur deze zomervakantie? Kom naar Dinoland Zwolle. Klim, speel, graaf en ontdek tussen meer dan 100 dinosaurussen. Ga zelf op expeditie in een wereld vol dino's en beleef samen een dag vol plezier. Plan je avontuur op dinoland.nl. Dinoland Zwolle, dat is leuk.
2: Deze zomer barst het feest voor de 65ste verjaardag van Bobbejaanland echt los. Geniet van meer dan 40 attracties, muzikale entertainment en de vrolijke Nickelodeon parade. En dat alles in een groene omgeving. Beleef een hoedvol avontuur in Bobbejaanland, net over de grens. Voordelige tickets op bobbejaanland.be.
4: Jaar geleden speelden koningen en koninginnen spellen in de tuin van Paleis het Loo. Nu ben jij aan de beurt. Speuren, spelen, knutselen en kijken naar de nieuwe shows. Wil jij ook terug in de tijd? Kom naar de Prinsen en Prinsessendagen. Elke dinsdag, woensdag en donderdag van 21 juli tot en met 20 augustus op Paleis het Loo.
2: Dit is Hallo Kids Radio.
5: Hallo Kids Radio.
2: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio. Met nu de ochtendshow.

0: Jouw kidsradio. In de ochtend.
1: Opstaan! Ja, ja, hier zijn ze hoor. DJ Arnold en DJ Mayoni.
2: Goedemorgen allemaal, wat leuk dat je luistert naar de ochtendshow. Het is vandaag alweer donderdag en dat betekent voor iedereen in het midden. Jongens en meisjes, ik heb heel goed nieuws, want we hebben nog maar 2 dagen school en dan hebben jullie ook vakantie. Dat is toch wel fijn dan, hè? Dat je dat weet, dat je nog maar 2 dagen naar school hoeft en dat je daarna mee kan doen met de rest. Want ja, misschien heb je wel familie wonen in het zuiden of in het noorden van Nederland. En die hebben dan al verteld wat ze allemaal gedaan hebben in de vakantie of dat ze lekker hebben uitgeslapen. En dat je dan alleen maar denkt, ja, maar ik moet nog naar school. Ja, maar ja, aan de andere kant, weet je, als je het straks omdraait, zij zijn straks allemaal begonnen aan het nieuwe schooljaar als jij nog lekker vakantie hebt. Zo kun je er natuurlijk nou ook naar kijken. Zeg, we zijn al een uurtje bezig met de ochtendshow. We hebben net al een prijsvraag gesteld. Die gaan we straks natuurlijk nog een keertje herhalen. Voor tickets voor Paleis Het Loo. Dat je echt, even je kan wanen op de plek waar ook de koningen en koninginnen en prinsen en prinsessen hebben gelopen in Nederland. We hebben net al een liedje laten horen uit de platenkast. En ik zag alweer dat we een tip binnen hadden gekregen van een papa. Dus ik hoop dat DJ Arnold daar straks iets mee kan. Maar ja, ik ga niet vertellen wat we allemaal net gedaan hebben, want ja, als je toen de radio niet aan had staan, dan heb je daar natuurlijk niet zoveel aan. Ik heb veel liever dat je de radio laat aanstaan voor de dingen die zo meteen allemaal komen. Zo gaan we straks natuurlijk zingen voor alle jarigen. Ik hoop dat ik weer een jarig op kan gaan wakker bellen straks, want er staat iemand op de verjaardagskalender bij ons. En we gaan natuurlijk nog veel meer doen. Ik heb een lekkere ontbijttip. De platenkast komt voor een 2e ronde voorbij. En ja, ik kreeg een berichtje van iemand. Ik pak het er eventjes bij. Dat is een berichtje van Marie. Die zegt, hoi DJ Arnold en DJ Mayoni. Van wie is de superhit eigenlijk deze week? Ja, goed punt. Marie, we zitten al op donderdag. Dus misschien heb je niet elke dag de radio aangehad. Is ook helemaal geen ramp. Maar de superhit van deze week, ja, weet je wat? Ik zet hem meteen gewoon klaar. Dat is net zo handig. Ja, is namelijk van het Junior Song Festival.

0: Let's go!
1: Shakira met Die Die. En als het goed is, gaat ze dit weekend ook optreden. Hè? Want dan is de grote finale van het WK. En normaal gesproken is dat gewoon hey, eerste helft, even rust, tweede helft. Nou, dit jaar is het in Amerika. En in Amerika dacht ze, we doen het even helemaal anders.
2: We doen het even helemaal anders.
1: Nou, er komt een hele show tussendoor. De halftime show. Arnoud, kom op, dit heb ik toch wel meegekregen.
2: Dat doen ze natuurlijk op zijn Amerikaans. Nou,
1: ja, daarom, maar dat doen ze dus normaal gesproken nooit met WK. Dit is de eerste keer dat ze dat gaan doen. Dat er dus artiesten komen optreden tijdens de rust.
2: Ja, dat klopt. Nou, Shakira is erbij. Weet je wie er nog meer bij is?
1: Ik zag iets voorbij komen over Justin Bieber.
2: Ja, en nog meer?
1: Ik heb wel een paar namen gezien. Maar ik moet heel eerlijk toegeven dat ik niet iedereen kende.
2: Nou, dit is heel grappig, want het is hem nooit gelukt om echt door te breken in Amerika. Dus nu gaat hij zijn moment pakken.
1: Oh.
2: The one and only Robbie Williams.
1: Oh, die is ook... Oh, leuk. Oh, ja, oh dat is dan balen dat, dat Engeland er dan nu uit ligt. Maar goed, detail.
2: Ja, het is toch lachen dat hij daar even Let Me Entertain You gaat doen. Dat heel Amerika bij denkt, wat is dit een leuke artiest.
1: Ja, terwijl die is toch inmiddels wel redelijk op leeftijd. Maar goed, hè?
2: Ja.
1: Detail. Nou goed, op zich heel leuk dat ze het gaan doen. Maar ik vind het ergens ook wel weer gek. Want laten we eerlijk wezen. We willen natuurlijk kijken met z'n allen naar het voetballen. Wie of wie wordt de kampioen. En dan gaan we even een soort muzikaal concert tussendoor plakken. Dat is natuurlijk wel even een hele andere soort doelgroep.
2: Ik vind dit wel heel erg leuk. Dit wordt één grote show. De enige mensen die er niet zo bij me zijn, zijn de mensen die advertentieruimte verkopen.
1: Oh, want, ja, dat snap ik wel. Ja.
2: In die rust, daar worden advertenties verkocht. En dat is de duurste van het hele jaar. Want er zitten heel veel mensen voor de buis. Dus dat is wel even een dingetje. Maar goed, ik kijk ernaar uit.
1: Ja, voor iedereen trouwens die daarna wil gaan kijken. Het is in het weekend wel, volgens mij wel op een laat tijdstip, toch? De WK-finale.
2: Daar gaan we het zo over hebben. We gaan eerst even smikkelen en komen zo terug op het voetbal.
3: Goedemorgen, DJ Arnold en DJ Mayoni. Wij zijn wakker. Hebben jullie een ontbijttip voor ons?
4: Ja, nou, dat werd ook eens tijd.
1: Ja, ik heb een ontbijttip over blauwe bessen. En dan dit keer niet als drinken, maar als broodjes. Heb je ooit al eens een blauwe bessenbroodje gehad, Arnold?
2: Niet dat ik weet, nee.
1: Ja, misschien wel met bijvoorbeeld blauwe bessen jam erop of zo. Maar echt een broodje wat je zelf gemaakt hebt, wat een beetje licht paars wordt door die kleur van de blauwe besjes. Ja, ik denk inderdaad niet dat heel veel mensen dat ooit gehad hebben. Maar het ziet er wel superleuk uit, want ja, weet je, bijvoorbeeld licht paars is op zich een hartstikke mooie kleur. Beetje de kleur van lavendel ook, hè. Nou, wat gaan we doen? We gaan dus zelf broodjes maken. Nou, daar heb je natuurlijk voor nodig een oven. Lijkt me logisch, want ja, dat brood moet natuurlijk een keertje ook groeien. Dat mag je alvast aanzetten op 190 graden. En dan gaan we nu ondertussen even het beslag maken. Want je hoeft eigenlijk maar heel weinig ingrediënten te gebruiken. Je hebt namelijk nodig zelfrijzend bakmeel. Je hebt nodig een beetje yoghurt. Ja, dat gaat er echt in. En je hebt nodig blauwe bessen. En dat kan zowel verse blauwe bessen zijn als bevroren. Alleen kijk, als je blauwe bessen gebruikt die bijvoorbeeld een beetje bevroren zijn, zodra die ontdooien, dan krijgen ze nog meer die donkere paarse kleur. Kijk, en qua smaak zit er niet heel veel verschil aan. Maar als je dus echt wel van die mooie paarse broodjes wil hebben, ja, dan zou ik wel adviseren om die bevroren blauwe bessen te gebruiken. Want dan krijg je dus echt die mooie paarse kleur. Nou, dat ga je allemaal in de kom doen. Dus eerst de bloem in de kom, dan de yoghurt erbij. Even goed door elkaar husselen. Als laatste doe je de blauwe besjes erbij. Ook dat hussel je goed door elkaar. En dan ga je de broodjes maken. En de broodjes moeten natuurlijk niet te groot zijn. Want ze moeten wel ruimte hebben om te kunnen opblazen als het ware in de oven. Dus leg ze ook op een bakplaat met een beetje bakpapier niet te dicht bij elkaar. Want dan plakken ze anders straks allemaal aan elkaar vast. Dat moeten we niet hebben. Nou, en ik denk als ik dit zo hoor dat het nou ongeveer 6 broodjes zijn die je eruit kan halen. Maar... Kijk, als je meer honger hebt, dan maak je er natuurlijk nog meer. Hè? Of wat minder. Maar ik denk dat je zo gemiddeld 6, dat het een goed aantal zal zijn. Nou, dan gaan ze in de oven. Als je trouwens wil dat ze wat lekker bruin worden, dan moet je natuurlijk even met zo'n speciaal kwastje even met een beetje melk eroverheen natuurlijk. Hè? Dat helpt altijd goed. Maar dat is een optie. Nou, dan gaat hij in de oven, dus op 190 graden, wat ik al zei. Ongeveer 20 tot 25 minuutjes. En dan zijn je blauwe bessenbroodjes klaar. En het leuke is, ja, doordat er ook een beetje yoghurt doorheen zit, worden ze een beetje... Hoe leg ik dat uit? Beetje fluffy als het ware. En het is hartstikke lekker. Het is helemaal niet heel slecht voor je. Want er zit geen suiker in. Er zit ook niet zo heel veel zout in. Maar ja, er zit wel melk in. Want je hebt er natuurlijk wel yoghurt in gedaan. En deze broodjes kan je eten met of zonder beleg. Want ja, er zitten al blauwe bessen in. Dus ik denk als je gewoon een hap neemt, dat je zegt, nou, ik hoef helemaal geen chocoladepasta er meer op te doen. Of een beetje aardbeienjam. Zo is die ook al lekker.
2: Nou, ik vind het slim. Een broodje met fruit erin.
1: Ja.
2: Voor mij zou het wel de oplossing zijn. Want ik vind een blauwe bes zo opeten vind ik altijd een beetje vies.
1: Oh.
2: Ja, daar hou ik gewoon niet zo van. Maar de smaak is heerlijk. Dus die zit dan in het broodje. Ben je in één keer klaar.
1: Ja, en het leuke is, kijk, deze broodjes worden dan een beetje paars. Dus als je nou bijvoorbeeld lekker gaat picknicken binnenkort. Of je gaat nog naar school. Hè, dat je morgen iets mee moet nemen voor de laatste schooldag bijvoorbeeld. Ik denk dat een hele hoop kinderen nog nooit een paars broodje hebben gezien. Dat ze allemaal denken, hoe, dat weet ik ook niet. Maar het is hartstikke lekker.

0: eigenlijk nu je het er zo over nadenkt. Muziek verstaan we allemaal. Dus ook al hebben we straks die WK-wedstrijd tussen Spanje en Argentinië. Die muziek in die halftime show, die snapt iedereen.
1: Stel ervoor dat je net wakker bent geworden en je hoort Marjou nu zo even zeggen de finale tussen Spanje en Argentinië. Ja, klopt, inderdaad. Argentinië heeft gisteravond gewonnen van Engeland. Dat hadden we natuurlijk al een beetje voorspeld.
2: Ja.
1: Nou, ik moet wel zeggen, ik heb de hele wedstrijd gekeken.
2: Zo.
1: Buiten. Ja. En dacht, dat wil ik toch wel even zien. Ik als voetbalkenner. Nee. Ja. Maar dit was wel een hele spannende wedstrijd. Ja? Dit was echt fel tegen fel. En ja, wat die Argentijnen doen, dat is natuurlijk een heel slim spel. Die proberen vanaf de eerste minuut de tegenstander een beetje uit het spel te halen. Dus die proberen een beetje de tegenstander boos te maken.
2: Ah, aha.
1: Zodat die zich een beetje gaan irriteren en dat ze dan overtredingen gaan maken. Want voor je het weet word je het veld uitgestuurd. Hè?
0: Dus ze zijn eigenlijk op zoek naar foutjes.
1: Na 3 minuten was het al bijna knok op het veld.
2: Oh,
1: dat ging echt heel snel.
2: Dus
1: toen was de toon meteen gezet voor de wedstrijd. En het was wel heel spannend. En Argentinië die deed nog niet heel veel. En toen werd het opeens, na een minuut of 60, werd het 1-0 voor Engeland.
2: Oh, spannend.
1: Nou, toen stond heel Engeland op zijn kop.
2: Ja.
1: Je zag ook er waren heel veel bekende mensen. Bijvoorbeeld Mick Jagger van de Rolling Stones, die was er. Die komt natuurlijk uit Engeland. En David Beckham, die was erbij. En de Spice Girls waren erbij. Dus die waren allemaal helemaal door het dolle. En toen was de wedstrijd bijna afgelopen.
2: Oh jee. Ja.
1: 89ste minuut, 90ste minuut. En toen dacht Engeland, we zijn door. Nou ja, en dan... Ja, dan heb je natuurlijk Argentinië met Messi.
2: Ja.
1: En hoppakee, daar ging er eentje in. Toen werd het 1-1.
2: Ja.
1: En een paar minuten later 2-1.
2: Oh,
1: dat was
2: God.
1: Beslist.
2: Ja,
1: dat hebben ze laatst ook al gedaan tegen Egypte.
2: Ja.
1: Dus we hadden het van tevoren voorspeld.
2: Mm-hmm.
1: Maar we moeten wel zeggen, dit was wel verdiend. Want Argentinië heeft een hele goede bondscoach. En die wisselde dus heel goed. Dus die allemaal aanvallers erin. En die van Engeland. Ja, die haalden ze aanvallers eruit en die stopten allemaal verdedigers erin. Ja, dat gaat natuurlijk niet werken. Dat is een beetje wat Nederland ook deed.
0: Ja, maar aan de andere kant zou het natuurlijk ook weer wel werken. Hè? Want als je denkt, ja, we moeten kosten wat het kost zorgen dat niemand bij het doel kan komen. Ja, kijk, ik zou denken, maar goed, volgens mij is dat niet volgens de regels. Ik zou gewoon denken, die laatste paar minuten gaan we met z'n allen voor het doel staan. Zodat we zekerst weten, zorgen dat er niemand een goal kan scoren. Maar ja, dat is volgens mij niet hoe het mag.
1: Nee, dat is helemaal
0: jammer.
1: Waar. Dus, we hebben gezegd, gaat het allemaal eerlijk? Nou ja, kijk, die Lionel Messi is natuurlijk wel niet voor niks een van de beste spelers. Want als je dit zag gisteren, ja, dat was toch wel verdiend. Hij was zo blij. Hij hield niet op met juichen. Op een gegeven moment zeiden ze, iedereen moet nu wel het stadion uit. Toen stond Messi daar nog te juichen.
2: Aha.
1: Dat was gewoon heel grappig om te zien. Maar Spanje was ook heel goed. Dus die stonden voor het laatst in de finale in 2010.
0: Ja, toen wonnen ze van Nederland. Dus dat is de laatste keer dat ze kampioen zijn geweest. Ja, maar Argentinië is pas nog geweest. Is gewoon minder leuk.
1: Die zijn al nu nog steeds de wereldkampioen. Dus
0: ja.
1: Zullen we dan gewoon gek doen? We zijn voor Spanje?
0: Hopen dat Spanje dan wint. Dat denk ik dan ook wel. Maar dan moeten we wel even een Spaans liedje erachteraan draaien. Wat dacht je van zoiets?
1: Ja, goed.

0: voetballiedje speciaal voor alle fans. Want komend weekend natuurlijk het WK. De finale tussen Spanje en Argentinië. En dan zal er vast en zeker een hele hoop worden gezongen op de tribune. Maar dit liedje denk ik niet.
1: Volgens mij is er hier iemand jarig.
0: Ja, want dit liedje kennen we vooral in Nederland. Hè? Lang zal die leven. En de meeste andere landen hebben dan de versie Happy Birthday to You. Wij hebben eigenlijk wat dat betreft een originele melodie.
2: Ja, dat is waar dat je dat zegt. Happy Birthday. Daar hebben we toch ook een Nederlandse versie van? Fijne verjaardag voor jou. Fijne verjaardag voor jou.
0: Ja, oh wauw, die ken ik oprecht niet eens.
2: Ja. Nou, gaan we het nu niet over hebben. Want wij moeten even kijken wie er jarig zijn vandaag. Hè.
0: Ja, absoluut. En ik heb de verjaardagskalender geopend. En daar zie ik staan dat Stijn vandaag jarig is. Stijn is vandaag alweer 10 jaar geworden. Stijn, van harte gefeliciteerd. Dan weet ik toevallig dat Stijn in het zuiden van Nederland woont. Dus die heeft al lekker vakantie. Dus Stijn, ik hoop dat jullie iets leuks gaan doen op jouw vakantieverjaardag. En er staat nog iemand op, Arnoud, op de verjaardagskalender. Maar die wil ik nog even niet noemen, want die wil ik even zo meteen kunnen bellen.
2: Oh, ik heb ook iemand die is vandaag jarig. En dat is mevrouw de Pilikien, of Pilikijn.
0: Wie is dat nou weer?
2: En dat is Marten van K3.
0: Oh, erg.
2: Ja, ik wist helemaal niet dat haar achternaam was, maar ik zie het nou opeens.
0: Ja, maar als je K3 hebt, dan zeg je altijd Hanne, Marten, Julia. Dus we zeggen nooit de achternaam erbij. Ik zou namelijk oprecht niet weten wat de achternaam van Julia is en de achternaam van Hanne.
2: Nee, durf dus ik echt niet te zeggen. Staan. Ik denk, nou, die ken ik helemaal niet. Maar opeens denk ik, oh, natuurlijk, dat is Marten van K3.
0: Ja.
2: En Marten is vandaag 30 jaar geworden.
0: Kijk eens aan, dan moeten we daar natuurlijk ook uitgebreid voor gaan zingen. Maar we gaan dus ook nog even iemand bellen. Dus ik ga eens even een telefoonnummertje intoetsen. Want ja, we gaan nu met iemand bellen die is ietsje jonger geworden. Flink stukje jonger, moet ik toegeven. Als het goed is, 4 jaar. Dat is een mooie leeftijd. Hoop ik dat ze daar al wakker zijn. Hallo, goedemorgen met Arnoud de Meioni van de radio.
3: Hi.
0: Hallo.
3: En de mama van Finn.
0: Kijk eens aan, goedemorgen. Zeg, ja, want 4 jaar is een mooie leeftijd. Finn, ben je toevallig al een keer naar school geweest?
3: Wat zeg je dan? Ja.
0: Ja, ja, mocht je al een keertje oefenen?
3: Nou, we hebben alleen gekeken.
0: Oh, alleen gekeken. Ja, want als je natuurlijk 4 jaar wordt, dan mag je officieel naar de basisschool. Maar hebben jullie dan al vakantie daar?
3: Kan je wat zeggen?
4: Ja.
0: Dus jullie hebben al lekker vakantie, Finn?
4: Ja.
0: Ja, ja, oh, nou, dan heb je het wel goed uitgekozen met jarig zijn. Want dan kan je zo na de vakantie mooi naar de basisschool. Hartstikke leuk natuurlijk. Maar dat duurt nog even. Zeg, Finn, heb je vandaag al cadeautjes gehad?
4: Ja.
0: Oh, wat heb je gekregen?
4: Kinder.
0: Oh, aha. En wat nog meer?
3: Lampje, van?
4: Lampje.
0: En wat voor lampje? Wie stond daar op het lampje?
4: Spider-Man.
0: Oh, wat vet, Spider-Man. Dus die staat dan op jouw slaapkamer, die heb je dan aanstaan vlak voordat je gaat slapen?
4: Ja.
0: Aha, ja, kijk, dat is wel goed. Dan waakt Spider-Man over dat jij lekker kan gaan slapen. Oké. Okay. En Finn, hebben jullie vandaag ook taart op jouw verjaardag?
4: Ja.
0: En wat voor smaakje heb je gevraagd?
4: Chocola.
0: Welk zei je?
4: Chocola.
0: Chocola! Oh, dat is ook mijn favoriet, Finn. Lekkere chocoladetaart. En staat Spider-Man dan ook op de chocoladetaart of dat niet? Nee, oh nee, ja, want Spider-Man heeft natuurlijk een andere kleur dan de chocoladetaart. Nee, dat was een stomme vraag natuurlijk, absoluut. Ja, zeg, Finn, maar jij bent vandaag 4 jaar geworden. Hele mooie leeftijd, straks natuurlijk naar de basisschool. Maar wij willen natuurlijk met Hallo Kids Radio even speciaal voor jou gaan zingen. Finn, kan jij ook een beetje zingen? Wel toch? Wel.
3: Ja.
0: Volgens mij wel. Nou, dan gaan we het liedje aanzetten. Speciaal voor jouw verjaardag, omdat jij vandaag 4 bent geworden. We zingen ook voor Stijn van 10 en voor Marten van K3.

0: Iedereen die vandaag jarig is, van harte gefeliciteerd. En natuurlijk Finn van 4 aan de telefoon. Finn, ik wens jou vandaag heel veel plezier met het vieren van je verjaardag. Hè? En zometeen eet smakelijk met die lekkere chocoladetaart.
1: Ja.
0: Tot de volgende keer, Finn. Doei!

0: A3 met Disco Oma. Ja, ik dacht als Marten vandaag jarig is, dan moeten we natuurlijk even een liedje van K3 erachteraan draaien. En net hadden we ook jarig Job Finn aan de telefoon, pas 4 jaar. Maar weet je wat nou zo leuk is, Arnoud? Ik ben erachter gekomen, Finn die luistert al best wel lang naar ons. Ik heb namelijk al berichtjes teruggevonden. Dat kan natuurlijk als je wel eens berichtjes typt naar Hallo Kids Radio. Van de mama van Finn toen Finn pas 1 jaar was. Kijk, nou is toch mooi?
1: Zo, 1 jaar. En toen al...
0: Toen al luisteren. En hij heeft dus toen ook al wel eens een prijs gewonnen. Want ja, weet je, we hebben natuurlijk heel veel leuke prijzen die we weggeven op Hallo Kids Radio. En elke week is dat een andere. En de ene keer is dat wat voor de wat jongere kinderen. Andere keer is voor de wat oudere kinderen. En zoals vandaag is het eigenlijk voor het hele gezin. Want papa en mama mogen allemaal met je mee. Ja, en dan maakt het eigenlijk dus niet uit hoe oud je bent als je meedoet met de prijsvraag.
1: Nou, daarover gesproken, Marjoni.
0: Ja.
1: Het is tijd voor die prijsvraag. Wil je nou naar Paleis Het Loo?
0: Ja.
1: Met het hele gezin? Of met het buurmeisje, buurjongen, wat dan ook. Je mag met 6 mensen daar naartoe.
0: Ja.
1: Met z'n 6 dus. Hè.
0: En, gezellig.
1: Daar is van alles te doen. Ook voor kinderen. Het is hartstikke leuk. In de zomer. Dan moet je nu goed opletten. Want we geven vandaag die prijs weg. Als je tenminste de vraag goed hebt, of het antwoord.
0: Ja.
1: Daar komt hij.
0: Ja, dat is wel belangrijk natuurlijk. Oké, dus tickets voor Paleis Het Loo. Let op, de vraag van vandaag is: waarmee rijdt een prinses in een sprookje vaak naar het bal? Dus waarmee rijdt een prinses in een sprookje vaak naar het bal? Is dat
1: A,
0: een koets? Of is dat
1: B,
0: een tractor? Of is dat
1: C,
0: een brandweerwagen? Nou, niet heel moeilijk toch?
1: Nou ja, dat, ik ga er helemaal niks over zeggen, want dan verklap ik het
0: ja,
1: straks al. Dus
0: ja.
1: Is het A, B of C? Doe nog 1 keer de vraag, dan komt hij.
0: Oké, nog 1 keer de vraag. De vraag is dus: waarmee rijdt een prinses in een sprookje vaak naar het bal? Is dat A met een koets? Is dat B met een tractor? Of is dat C met een brandweerwagen?
1: Doe mee via hallokidsradio.nl. Klik op het plaatje win bij de ochtendshow. Daar zie je verschillende prijzen. Hè? Want je hebt natuurlijk een prijs voor de middag, voor Studio 100, voor
0: ja,
1: het weekend. Maar dit is dus de ochtendshow. Doe mee en wie weet heb je ons zometeen aan de telefoon.

0: liedje van de meidengroep Raak met het Sprookjesbal. Ik heb eigenlijk helemaal niet goed geluisterd of het goede antwoord van de prijsvraag hierin zat. Heb jij het gehoord, Arnoud? Ja, het zou kunnen dat het erin zit. Maar ik weet het niet zeker. Nou goed, als het erin heeft gezeten, dan heb je gewoon geluk gehad. Want dan hebben we gewoon stiekem een beetje vals gespeeld voor de prijsvraag.
1: Ik ga straks dat liedje toch nog eens even goed beluisteren.
0: Ja. Ja.
1: Nou, maar goed, dan niet in de uitzending.
0: Nee. Want we hebben dus net een prijsvraag gespeeld voor de tickets van Paleis Het Loo. Daar krijgen we alweer deelnemers voor binnen. Dus dat komt mooi uit, want dan kunnen wij ondertussen naar de platenkast. De platenkast van Arnoud. Yes, Arnoud, vertel.
1: Nou, we zitten inmiddels op de donderdagochtend. Ja. En ja, we hebben al heel veel hits gehad, hè, van Stevie Wonder.
0: Ja, ja, ja, ja. Ja.
1: En deze week...
0: Het zijn, ja, hoe leg je dat uit? Het zijn wel allemaal liedjes waarbij je meteen kan horen, oh ja, dat is hij. Er is een bepaald soort sound aan vast. Dat je meteen denkt, oh ja, dit is die ene artiest.
1: Ja, dat klopt. En ja, we kunnen ze lang niet allemaal draaien, maar we hebben al een hoop gehad. I Wish hebben we gehad en Sir Duke hadden we gisteren. Mm-hmm. Ik heb het over Stevie Wonder, de gast in de platenkast. En toen dacht ik, ja, welke wil ik nou zeker nog draaien? Nou, deze. Superstition.
0: Wat betekent dat ook alweer?
1: Ja, volgens mij betekent dat... Maar moet je
0: even invullen bij Google Translate. Dan zul je hem op Engels naar Nederlands. En dan krijg je daar een woordje uit, als het goed is.
1: Ja, volgens mij betekent dat bijgelovig. Maar dat weet ik niet helemaal zeker.
0: Dat zou kunnen. Vul het eens in.
1: Ja, ik vul het even in. Dat betekent... kijken. Ja, bijgelovig.
0: Heel goed.
1: Dat toch even zeker weten natuurlijk.
0: Ja.
1: Dit is een liedje uit 1972.
0: Oeh, is lang geleden. Heel lang geleden.
1: Nou, hij was in 1976 was hij 25. Dus dan was hij hier 22 jaar, moet je nagaan. Dus al die grote hits maakte hij al toen hij nog hartstikke jong was.
0: Ja.
1: We gaan luisteren naar Stevie Wonder met een van zijn allergrootste hits, Superstition. Uit 1972 dus, vanuit de platenkast op Hallo Kids Radio. Zo, daar gaan we.

0: het is wel een leuk liedje om naar te luisteren. Vooral ook met die gitaar erin. Het is toch wel een bekend deuntje wat erbij hoort.
1: Nou, inderdaad, Superstition van Stevie Wonder. En dan zitten we nu pas op donderdag. Morgen hebben we er nog twee. Nee, sterker nog drie. Twee in de ochtend, één in de middag.
0: Ja, dus dan moeten we nog wel een paar goede tips binnenkrijgen. Dus als er nu toevallig een papa of een mama zit te luisteren, of misschien wel een opa of een oma, die nog wel een leuk liedje kent van Stevie Wonder, dan stuur dat nog even in. Hè. Dan kan het morgen nog geregeld worden.
1: Zo heb ik vroeger ook muziek leren ontdekken. En als je nou denkt, sterker nog, er zijn steeds meer kinderen. Die gaan met papa bijvoorbeeld weer naar de platenzaak. Ja. En die willen dan weer zo'n oud album hebben. Nou ja, als je het over Stevie Wonder hebt, waar moet je mee beginnen? Dan zou ik toch beginnen met dat album Songs in the Key of Life. Aha. Dat is een dubbel album. Dan heb je meteen lekker veel Stevie Wonder.
0: Ja, goeie tip. Maar ondertussen, Arnoud, we gaan die platenkast wel even dicht doen, want je hoort misschien al de muziek van de prijsvraag. We moeten iemand gaan bellen.
1: We gaan nu bellen en je kunt winnen. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tickets voor Paleis Het Loo. En als je denkt, statig paleis, maar er is van alles te doen voor kids. Ja. En je kunt er deze zomer naartoe. Wie gaan we aan de lijn krijgen? Ik ben heel benieuwd.
0: Ja, ik ben ook benieuwd. Het is natuurlijk best wel bijzonder dat je dan mag gaan kijken bij een paleis. Daar kom je niet zomaar. Voor de echte koningen en koninginnen natuurlijk. Ik ben benieuwd, wie zit er aan de andere kant van de telefoon? Hallo, goedemorgen met Arnoud en Mayoni van de radio.
2: Hallo, met Felicia.
0: Hallo, goedemorgen Felicia. Zeg Felicia, vertel eens even, ben jij vandaag al team vakantie of heb je nog school?
2: School.
0: Je hebt nog school. Oh. Wat gaan jullie de laatste twee dagen doen? Wordt het nog leuk of is het saai?
2: Vandaag is de laatste dag en dan gaan we opruimen en spelletjes doen.
0: Oh, hey, wacht eens even. Maar...
1: En morgen dan?
0: Dan zijn jullie morgen al vrij.
2: Ja.
0: Oh, dat is lekker. Oh, nou dan, dat is een heel goed moment om dan op de laatste schooldag eens even mee te doen met de prijsvraag. Slim. Zeg, Felicia. Dit is misschien een gekke vraag, maar ik denk
1: wat
0: dat...
1: Wat ga je nou vragen?
0: Ik denk dat ik het antwoord wel weet. Maar Felicia, ben je ooit een keer echt in een mooi groot paleis geweest?
2: Nee.
0: Nee, maar jij bent dus heel benieuwd hoe dat eruit ziet.
2: Ja.
0: Aha, ja, nee, dat is wel een goeie. Ja, want Paleis Het Loo, de tickets liggen hier in de studio. Je mag er niet zomaar komen natuurlijk, hè, want ja, je moet wel die tickets hebben. En Felicia, dat is natuurlijk super gaaf om daar naartoe te gaan in de vakantie. Nou ja, vakantie staat al bijna voor de deur. Dus het enige wat we nog even moeten regelen volgens mij is het goede antwoord. Dus Felicia, let op. Ik ga de prijsvraag herhalen. Mag jij keihard jouw antwoord roepen? Dan gaan we eens even met z'n allen controleren of dat goed is. Daar komt hij. De vraag is, waarmee rijdt een prinses in een sprookje vaak naar het bal? Is dat A, een koets, B, een tractor of C, een brandweerwagen?
2: A, een koets.
0: A, een koets, hoor ik heel hard. Ja! Felicia, de winnaarsmuziek is aangegaan. Dat kan maar één ding betekenen. Je hebt gewonnen! Woehoe! Wij gaan jou naar dat mooie speciale paleis sturen. Heb je eigenlijk wel mooie kleren, Felicia, als je naar zo'n paleis gaat?
2: Ja.
0: Ja, dat is dan toch wel... Ik bedoel, Arnoud, als je even op bezoek gaat bij een paleis, moet je wel een beetje mooi eruit zien, toch?
1: Ja, misschien een klein kroontje of een mooi blouseje of zo. Dus dat wordt heel leuk.
0: Ja,
1: je gaat dus niet alleen. Nee, je mag nog 5 mensen meenemen.
0: Ja, dat wordt gezellig. Wordt een heel uitje thuis. Want ik neem aan dat je iedereen van thuis wel mee wil nemen, toch, Felicia?
2: Ja,
0: dat is wel zo gezellig. Nou, Felicia, dan ga ik zorgen dat jij straks van mij een mailtje krijgt met alle informatie. Dat je precies weet wat het gaat zijn, wanneer je er naartoe gaat, et cetera, et cetera. Dat ga ik natuurlijk regelen. Maar ja, we moeten jou straks natuurlijk eerst naar school sturen voor je laatste schooldag. Heb je er zin in of vind je het eigenlijk ook wel weer jammer als je vakantie straks begint?
2: Ik heb er zin in.
0: Je hebt er zin in. Ja, dat dacht ik al. Laatste schooldag nog even één keertje en dan lekker met vakantie. Nou, Felicia, ik wens jou vandaag heel veel plezier op jouw laatste schooldag. En dan zeg ik alvast tot de volgende keer op de radio.

0: volgende keer.
1: Doei!
0: Doei.
1: Kijk eens aan, dat was Felicia op Hallo Kids Radio. Die ging er vandoor met de tickets voor Paleis Het Loo. Ja, hartstikke bijzonder natuurlijk om daar naartoe te gaan. Maar Arnoud, ja, we hebben goed nieuws voor iedereen, hè?
2: Nou, morgen is het vrijdag.
1: Ja.
2: En dan hebben we nog een keer een heel pakket hier liggen van 1, 2, 3, 4, 5, 6 tickets.
1: Ja, wel alleen belangrijk natuurlijk. Morgen is de laatste dag dat je die tickets kunt winnen. Dus als je nou denkt, ja, maar ik zou echt super vet vinden om een keer naar een echt paleis te gaan. Morgen is je laatste kans.

0: De Bingemolen staat er klaar voor. Arnoud, ik ga slingeren, maar ik vind het toch altijd wel leuk om een beetje een gokje te doen. Dus noem eens even een nummertje.
1: Nummer 68.
0: Wat staat daarop?
1: Dat is Doe de Kangaroo.
0: Ah, oh, dat is leuk. Dat is van de Koningspelen. Ja. Oké, okay, nummer 68. Ik ga mijn best doen. Even kijken. 1, 2, 3. Hoppakee. Hops. Oh, nee. Komt niet echt in de buurt. Nee, ja. Nummertje 54. Dus eerst de 5 en dan de 4. 54.
1: 54, ja. Ik zei het trouwens niet helemaal goed. Dat nummer 68 is niet Doe de Kangaroo, maar is Doe de Kanga.
0: Oh, ja, dat lijkt erop. Ja, het is hetzelfde liedje natuurlijk. Ja, ja, ja.
1: Goed, wat zei je nou? Welk nummer heb je?
0: Ja,
1: nog een keer. Sorry, ik ben
0: nummertje
1: helemaal afgeleid.
0: 54.
1: Even kijken, nummertje 54, dat is een... Ja, maar dat is een hele bekende. Dat is de Fit Top 10.
0: Oh, hey, joh. Nou, dan heb je het een beetje goed voorspeld. Want die is ook van de Koningspelen. Alleen, ja, wel een paar jaar later dan de Kanga.
1: Nou, we gaan hem aanzetten. Lekker fit worden.

0: 350 jaar geleden speelden koningen en koninginnen spellen in de tuin van Paleis het Loo. Nu ben jij aan de beurt. Speuren, spelen, knutselen en kijken naar de nieuwe shows. Wil jij ook terug in de tijd? Kom naar de Prinsen en Prinsessendagen. Elke dinsdag, woensdag en donderdag van 21 juli tot en met 20 augustus op Paleis het Loo.
1: Bobbejaanland bestaat 65 jaar en dat vieren we samen met jou. Beleef een avontuurlijk dagje uit, vol spanning en de typische Belgische gezelligheid. Ontdek meer dan 40 attracties voor de hele familie in een groene omgeving. Vlieg aan topsnelheden voorbij op een van de 8 achtbanen of geniet rustig van het uitzicht in het Reuzenrad. Beleef een hoedvol avontuur in Bobbejaanland, net over de grens. Voordelige tickets op bobbejaanland.be.
2: Zin in een stoer avontuur deze zomervakantie? Kom naar Dinoland Zwolle. Klim, speel, graaf en ontdek tussen meer dan 100 dinosaurussen. Ga zelf op expeditie in een wereld vol dino's en beleef samen een dag vol plezier. Plan je avontuur op dinoland.nl. Dinoland Zwolle, dat is leuk.
1: Deze zomer barst het feest voor de 65ste verjaardag van Bobbejaanland echt los. Geniet van meer dan 40 attracties, muzikaal entertainment en de vrolijke Nickelodeon parade. En dat alles in een groene omgeving. Beleef een hoedvol avontuur in Bobbejaanland, net over de grens. Voordelige tickets op Bobbejaanland.

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio. Met nu de ochtendshow.

0: Kids Radio. In de ochtend.
1: Opstaan! Ja, ja, hier zijn ze hoor. DJ Arnold en DJ Mayoni.
2: Het is inmiddels 8:08. Goedemorgen, dit is de ochtendshow met Arnoud en natuurlijk achter de knoppen Mayoni.
3: Ja, inderdaad, allemaal een hele goede morgen. We hadden net Felicia aan de telefoon. Die ging er vandoor met kaartjes voor Paleis het Loo. En het leuke was, Felicia is deze week nog team school. Maar die zei, ja, maar mijn vakantie begint vandaag al. Tenminste, als de schoolbel gaat.
2: Ja, dat is helemaal mooi natuurlijk, hè?
3: Ja, ja, dus ik zat meteen even te denken, kijk, zometeen gaan we natuurlijk het naar schoolalarm laten horen. Voor iedereen die dus nog team school is. Maar ik ben wel even benieuwd, ja, heeft straks iedereen dit wat Felicia heeft? Want ja, dan hoeven we het naar schoolalarm morgen niet meer te laten horen.
2: Nou, er zullen vast een paar schooldirecteuren zijn die zeggen, nee, vrijdag is gewoon nog school. Dat is
3: ja, goed punt. Ja.
2: Dus daar komen we vanzelf achter. Dan gaan we het nog even over voetbal hebben. Komend weekend, zaterdagavond om 11 uur 's avonds, is de troostfinale.
3: Die is er ook altijd. Ja. Naar mijn mening kunnen ze die beter gewoon niet doen.
2: Ja, nee, er is geen elftal die zich erop verheugt. Want dan ga je spelen om de derde plaats. Nederlands elftal, die stond ook in de finale in 2010, 16 jaar geleden. 4 jaar later. Toen werden ze derde met Louis van Gaal. Ik weet niet of je dat nog weet.
3: Ja, toen stonden we dus in de troostfinale. Ja, ja,
2: ja, ja. Nou, dat is natuurlijk een beetje. En het vervelende is, ja, je wil hem dan ook niet verliezen natuurlijk. Nou, twee landen gaan tegen elkaar spelen. Dat zijn Frankrijk en Engeland. En dan gaan we naar zondag. Want zondag is de grote finale om 9:00 s'avonds. Met Spanje. Met Argentinië. Met Robbie Williams, met Shakira in de halftime show. Dat wordt één groot spektakel. Er zijn nog plekjes over, die zijn alleen wel duur.
3: Wacht even, je kunt nog een kaartje kopen?
2: Ja, je kan nog een kaartje kopen. Maar ja, vooral in Spanje zijn ze daar een beetje boos om. Want een ticket boven in het stadion kostte gauw €4.000. En wil je achter het doel zitten, dan betaal je gewoon €150.000.
3: Oh, wat erg.
2: Ja, dat is niet helemaal eerlijk, hè?
3: Nee. Oh. Komt dat door de show tussendoor? Want die mensen moeten ze ook betalen natuurlijk.

0: is nou wat ze zeggen. Dit is the place to be. Ja, en dan moet je ervoor betalen, hè? Zo werkt dat.
1: Ja, maar ik vind het nog steeds niet eerlijk. Kom op, jongens. Ik bedoel, weet je, ik snap het allemaal wel, maar dit is toch wel... Normaal gesproken is dat toch ook niet zo duur?
0: Nou ja, goed. We gaan ervan genieten. Zondagavond in ieder geval de grote finale. Nederland zit er niet bij.
1: Nee.
0: Ja, als ik die teams van gisteren zag allemaal, had Nederland dat waarschijnlijk ook niet gehaald, hoor.
1: Ja, maar goed. Aan de andere kant, wij doen gewoon straks met EK weer een nieuwe ronde. Dan gaan we gewoon dan in de finale staan. Dus ook, dat is over 2 jaar al. Dat is bijna.
0: Nou, met een nieuwe voetbaltrainer. Daarover gesproken. Maar dat is weer een ander verhaal.

0: Dit was een grote zomerhit, Stumbling In van Cyril. En ik moet heel eerlijk toegeven, ik kan me niet echt herinneren dat ik hem daarna nog gehoord heb. Ik bedoel, kan jij een liedje noemen, Arnoud, van hem, behalve deze?
1: Nou, hij heeft er daarna nog eentje gemaakt. Dat is niet zo'n grote hit gehoord als dit liedje.
0: Ja.
1: Ja, dit is wel een oorworm, hè? Dit blijft wel. Ja. Blijft leuk en lekker om te draaien en om te horen.
0: Absoluut, absoluut. Wat iets minder leuk is om te horen, is natuurlijk dat keiharde alarm, wat we elke dag laten horen op de radio. Maar het is wel belangrijk, want we moeten iedereen op tijd naar school sturen. Helemaal die laatste 2 dagen voordat de vakantie begint. Want ja, we kregen al vragen van luisteraars, hoe zit dat dan volgende week? Nou, ja, volgende week heeft officieel natuurlijk iedereen vakantie in Nederland en in Vlaanderen. Dus dan gaat het naar schoolalarm eventjes naar buiten. Is niet per se, maar goed, hè, die gaat ook even op vakantie.
1: Ja, dat is wel even fijn. Kan een beetje afkoelen.
0: Ja.
1: Nou, we gaan voor misschien wel bijna de allerlaatste keer. Is nog niet helemaal duidelijk.
2: Het naar schoolalarm. Ik heb de megafoon aangezet. Ja. Daar gaat hij dan. Vlak voor de zomervakantie nog een keertje. 5, 4, 3, 2, 1.
0: Naar school.

0: Sarah Larsen, Midnight Sun op Hallo Kids Radio. Arnold, ik heb al even stiekem gevraagd aan Sprookjesboom waar het verhaaltje over gaat straks. En hij zegt, ja, er is weer wat gebeurd met de schat van de draak. Ja, dat is wel vaak de laatste tijd, valt mij op.
1: Ja, dat klopt. Ja, dat viel mij ook al op.
0: Ja, kijk, want het is natuurlijk leuk, die schat van de draak, daar zit hartstikke veel mooie gouden muntjes in. En ja, ik ken inderdaad wel een aantal in het Sprookjesbos die daar graag een aantal muntjes vanuit zouden willen hebben. Ik denk dat draak daar soms ook wel moe van wordt.
1: Mm.
0: Dat hij denkt, hou mij nou even gewoon, laat me nou maar rust.
1: Ja, dat snap ik. Nou, zometeen om 8:30, want dat doet Sprookjesboom altijd. Om 8:30, is het weer tijd voor een verhaaltje. En we gaan even luisteren hoe dit afloopt.

Ja, je kunt het. Niet omvallen. Leuk jou te leren kennen. Maar ik moet nu gaan. Dat komt door mijn nieuwe schoenen.

0: sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens... Hé, waar zijn jullie nou? Ah, daar zijn jullie weer. Oh, kijk, de schatkaart. Daar heb ik nog wel een goed verhaal over. Want de reus had op een dag deze kaart gevonden en zou schatrijk worden, dacht hij.
1: 5 stappen rechts. 1, 2, 3. Wat kwam er ook weer naar 3? 4 natuurlijk, hè. 1, 2, 3, 4.
2: Oh, sorry zeg.
1: Ga weg, ik kom voor de schat. Laat mij erdoor, of anders...
2: Shoot. Goed. Je mag doorlopen naar de schat. Maar eerst moet je 3 vragen beantwoorden.
1: Goed.
2: Maar als je ook maar 1 fout maakt, ga je weer naar huis.
1: Ja, schiet maar op. Vraag 1.
2: Vraag 1. Hoeveel druppels water gaan er in 1 glas?
1: Huh?
2: Hoeveel druppels water gaan er in 1 glas?
1: Hoe moet ik dat nou weten? 10?
2: Fout. Wegwezen jij. Ruik ik dat goed? Staat er iets in de fik?
1: Ja, ik ben
2: er.
1: Stomme draak.
2: Ja.
1: Bijna had ik de schat.
2: De schat?
1: Maar... ik wist de vraag niet, hè?
2: Wat voor vraag was dat dan?
1: Hoeveel druppels water gaan er in 1 glas?
2: Oh.
1: Dat weet toch niemand? Alsof ik dat ooit al een keer gedaan heb.
2: Hoeveel druppels gaan er in 1 glas? Zo moeilijk is dat toch niet? Goedemiddag.
3: Oh, hallo.
2: Ik kom voor de schat.
3: Hoeveel druppels water gaan er in 1 glas?
2: Precies 1. Want met 1 hele grote druppel is het glas meteen vol. Dan kan ik niet naar de schat.
3: Stop. Oh. Ik stel 3 vragen. Wie is dicht als hij open is?
2: Laat me even denken. Wie is dicht als hij open is? Aha! Ik weet het, de brug.
3: Waarom?
2: Als de brug open is, kan je er niet overheen lopen. Dan is de brug dus open, maar ook dicht.
3: Goed.
2: Geniaal!
3: Laatste vraag. Wat denk ik nu?
2: Wat denk ik nu? Dat is niet eerlijk. Hoe kan ik nou weten wat jij denkt?
3: Fout!
2: Hey.
3: Dat denk ik niet. Wegwezen jij.
4: In het bos, daar pluk ik bloemen, tot een bos, tot een bos. In het...
2: Hey, jij gaat natuurlijk weer naar je grootmoeder.
4: Ja, maar eerst ga ik nog even naar de draak.
2: Voor de schat zeker. Dat lukt je nooit. Oh. Je krijgt 3 vragen, maar die laatste die raad je nooit.
4: Hey, uw staart brandt.
2: Wat? Oh ja.
5: Brand!
3: Hoeveel druppels gaan er in 1 glas?
4: Ik weet het. 1. Als de druppel maar groot genoeg is.
3: Wie is dicht als hij open is?
4: Weet ik ook. De brug.
3: En? Wat denk ik nu?
4: Je denkt natuurlijk dat ik hier ben om de schat te pikken.
3: Ja?
4: Maar dat is helemaal niet waar. Ik kom hier voor jou. Kijk eens. Hier is een bosje bloemen. Omdat ik je zo aardig vind.
3: Wat ontzettend lief. Jij bent voor mij pas een echte schat.
4: Dankjewel. Gaan we dan straks knikkeren?
3: Ja, met parels uit de schatkist. En jij mag ze na afloop allemaal hebben.
4: Leuk! Dan maak ik er een parelketting van. Voor grootmoeder.
0: En zo kreeg de oma van Roodkapje die middag een prachtige parelketting. Gewoon omdat Roodkapje liever een nieuw vriendinnetje had dan een schat. En samen beleefden ze nog vele avonturen. Maar dat

0: Arrivederci.
1: Dat was muziek van Luna Sabella. En ja, het leuke is, Luna Sabella zingt niet alleen in het Nederlands, maar ook dus deels in het Italiaans. Ja, en als ik dit dan zo hoor, dat liedje bijvoorbeeld van net, ja, dan krijg ik al wel een beetje een vakantiegevoel, hoor. Ja.
2: Nou, en over vakantie gesproken, Marjoni. Nou. Het is weer de hoogste tijd voor de Go Kids tip van de dag.
1: Oh ja,
3: hallo Kids Radio.
1: Maar natuurlijk, we zitten in Limburg, hè?
2: Ja, we zitten deze week in Limburg. Ja. En ja, go-kids.nl, dat is de leukste website waar je alle uitjes kan vinden in Nederland. Eigenlijk door het hele jaar heen. Maar zeker in de zomervakantie. Let op, we zitten in Limburg en vandaag is dit de eerste tip. Okay. Het Blote Voetenpark in Brunsum.
1: Oh, dat heb ik ooit wel eens gedaan. Dat is een soort wandeling. Tenminste, niet daar, dat was ergens anders. Maar dat is een wandeling dat je gaat lopen door allerlei... Nou ja, water, steentjes, maar dan zonder schoenen aan, toch?
2: Ja, natuurlijk. Het is een pad van 4 kilometer vol hindernissen, modder en avontuur. En inderdaad, het lijkt misschien gek, maar je doet dat op je blote voeten.
1: Ja.
2: Dan gaan we naar tip nummer 2, ook in Maastricht natuurlijk. En dat is Fun Factory Parkstad. Dat ligt in Brunsum.
1: Aha.
2: En wat vind je daar? Actie en avontuur voor jong en oud. Bij Fun Factory. Nee, ja, ik weet een beetje op zijn Engels. Fun Factory Parkstad. Dat is het. Nou, smijt erop los met verf bij Hatsenflats. Of wordt een echte kunstenaar met de Graffiti Workshop.
1: Oh, dat is ook leuk.
2: Ja, lijkt wel leuk, zeggen wij. Dan ben ik niet eens een kind.
1: Ja.
2: Dat is dus in Brunsum, Fun Factory Parkstad. En dan kijken we nog eventjes naar... ja, er zijn er zoveel natuurlijk. En de hele week doen we dit.
1: Tip nummer 3.
2: Mozaqua, dat is ook een leuke. Mozaqua, het zit al een beetje in de naam. Aqua, nou, dat is lekker in de zomer.
1: Ja.
2: Dat ligt in Gulpen, Zuid-Limburg. Ja. En wat heb je daar? Waterplezier zonder grenzen.
1: Aha, bij kijk.
2: Mozaqua. En het is een subtropisch binnenzwemparadijs. En dan glij je met de wildwaterbaan of de Starglide naar beneden. Maar je hebt ook een gezellige familieglijbaan. Nou, dat zijn dus 3 tips. Het Blote Voetenpark. De tweede, dat is Fun Factory Parkstad. En de derde die we hoorden, dat was Mozaqua in Gulpen.

0: Het Junior Songfestival heeft deze week de superhit te pakken. Want ja, inmiddels gaat het spannend worden. We weten inmiddels wie de deelnemers allemaal zijn. Die gaan natuurlijk strijden voor die felbegeerde plek in de finale. Wie mag Nederland gaan vertegenwoordigen? Maar Arnoud, volgens mij is inmiddels officieel bekend wanneer die finale in Nederland gehouden wordt.
1: Nou, dat vind ik super spannend. Wanneer is het?
0: Nou, het is namelijk over niet al te lang meer. Zaterdag 19 september gaan we met z'n allen zien op TV wie oh wie gaat Nederland vertegenwoordigen. En
1: ja,
0: de ticketverkoop is inmiddels gestart. Dus
1: echt?
0: Je kan erbij zijn als je wil.
1: Wat kost zo'n ticket?
0: Dat weet ik eigenlijk niet. Ik weet wel dat je lid moet zijn van Avrotros. Dat dan weer wel. Dat staat erbij. Maar
1: ja, daar ben ik niet.
0: Ja, maar misschien kan je dat wel even regelen. Gewoon vlak voordat je... Ja,
1: ja, nee, dat is wel een
0: en
1: ding.
0: En trouwens, je kan het ook op tv kijken. Hè? Dat kan ook. Je hoeft niet per se in de zaal te zitten.
1: Dat is waar. En misschien... misschien kunnen wij er wel naartoe om interviews te doen.
0: Ja, bijvoorbeeld. Dan kijk, het is eigenlijk vers van de pers, dit nieuws. Ze hebben pas net de lijnen opengegooid, als het ware. Zo kun je dat dan noemen. Want kijk, tuurlijk, september, dat duurt nog even. Maar aan de andere kant, dat is sneller dan je denkt, hoor. En ik ben heel benieuwd wat het gaat worden. Het liedje wat je net hoorde trouwens, dat gaat het sowieso niet worden. Hè? Want dat was het groepsnummer. We gaan uiteindelijk individueel strijden.
1: Dat is waar.
0: En er zijn straks 3 afvallers en 1 wint.
1: Nou, ik ben benieuwd wat het gaat worden dit jaar. Wie was het ook weer afgelopen jaar?
0: Meadow heeft vorig jaar gewonnen.
1: Meadow, ja.
0: Ja, en dit jaar is ook wel bijzonder. Dit jaar zijn er namelijk meerdere kandidaten die in hun eentje zingen. En er is maar 1 groep dit jaar. Dus dat kan of daardoor misschien wel kat in het bakkie worden. Of precies het tegenovergestelde. Ik ben benieuwd.
1: Nou, laten we nou eens hopen dat Nederland nu weer eens internationaal heel ver komt.
0: Dat zou heel vet zijn.

0: was Bruno Mars met zijn grote hit I Just Might. Want ja, inderdaad, top 40 muziek hebben we ook bij Hallo Kids Radio. Maar we hebben wel meer kindermuziek dan top 40. Want dat zit toch in onze naam, hè? Hallo Kids Radio.
1: Ja. We proberen gewoon een hele goede mix te maken de hele dag door. Met af en toe ook muziek voor de allerkleinste. Zometeen tussen 9 en 10 hoor je het peutertje.
0: Ja.
1: Daarna muziek, verhaaltjes en vanmiddag, ja, die is er elke dag, hè? De wereld van Studio 100. Tussen 3 en 4, net na schooltijd.
0: Ja, zeker. Dan hoor je allemaal leuke liedjes van Studio 100. En trouwens, ja, die hoor je ook op andere momenten, hè? Want we hebben net K3 ook gehad in de uitzending bijvoorbeeld. Maar goed, de wereld van Studio 100 is dan toch net een klein tikkie meer. En daar zitten af en toe ook hele leuke Studio 100 prijzen in dat programma. Maar goed, meer ga ik allemaal niet zeggen. Want ik zie mijn klokje lopen, dus we moeten toch echt wel langzaamaan afsluiten. Arnoud, anders, anders komt het volgende programma te laat. En dan,
1: dat is helemaal niks. Nou, morgenochtend is er natuurlijk gewoon weer een nieuwe ochtendshow.
0: Yep.
1: Van 6 tot 9, elke maandag tot en met vrijdag. Dus als je nou lekker vroeg wakker bent, zet hem aan. Dan starten we met de muziek van Droomvlucht om 6 uur. En daarna alle leuke onderdelen van de ochtendshow. En natuurlijk die prijsvragen.
0: Ja, dat zeker. Dus ik zou zeggen alvast tot morgenochtend.

0: een stoer avontuur deze zomervakantie? Kom naar Dinoland Zwolle. Klim, speel, graaf en ontdek tussen meer dan 100 dinosaurussen. Ga zelf op expeditie in een wereld vol dino's en beleef samen een dag vol plezier. Plan je avontuur op dinoland.nl. Dinoland Zwolle, dat is leuk.
1: Van 4 juli tot en met 30 augustus stap je in een betoverende wereld vol magie tijdens de Sprookjesweken in de Julianatoren. Geniet van de te gekke attracties en laat je betoveren door de sprookjesshows met Dino en Dina, Mevrouw Suikerspin, Jul en Julia, Cas de Ranger en met mij, Meneer Kaasgraaf. Beleef spannende avonturen in de nieuwe theatershow Jul en Julia en de Magische Wensput. En stel stap voor stap je eigen sprookjesboek samen in de gloednieuwe Sprookjesroute. Kom ook en laat je dromen werkelijkheid worden. Julianatoren, te gek!
2: 350 jaar geleden speelden koningen en koninginnen spellen in de tuin van Paleis het Loo. Nu ben jij aan de beurt. Speuren, spelen, knutselen en kijken naar de nieuwe shows. Wil jij ook terug in de tijd? Kom naar de Prinsen en Prinsessendagen. Elke dinsdag, woensdag en donderdag van 21 juli tot en met 20 augustus op Paleis het Loo.
3: Dit is Hallo Kids Radio.
4: Hallo Kids Radio.
3: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app.

Je luistert naar het Peuteruurtje met de leukste liedjes voor de allerkleinste. Elke dag tussen 9 en 10 op Hallo Kids Radio.

0: denk ik ook aan 6 vel.
1: Nou, dat is nog veel zee.
0: Niet 5 L of vel, maar 6. En 2 zijn je ogen, 1 is je neus en 5 zijn je vingers. Je hebt geen keus en 4 zijn de poten van een canapé. Maar enkel cijfer telt meer mee naast 6.
1: Wat vind je van 9 of 3?
0: Niets is zo heerlijk als 6.

0: 6 is niemands lievelingscijfer, Bert.
1: Het is mijn lievelingscijfer.
0: Ja, maar 6 zit daar maar zo'n beetje tussen 5 en 7. Kijk, je hebt 5 vingers aan iedere hand. En 7 dagen in de week. Maar er zijn geen 6 van, wat dan ook.
1: Weet ik wel, Annie. Want 2 zijn je ogen, 1 is je neus en 5 zijn je vingers, je hebt geen keus. En 4 zijn de poten van een kanapé, maar een enkel cijfer telt meer.

0: Je luistert naar het Peuteruurtje met de leukste liedjes voor de allerkleinste. Elke dag tussen 9 en 10 op Hallo Kids Radio.
1: Krentje gaat vertrekken. Instappen. Woehoe. En laat de wieltjes maar draaien.

0: zijn echt geweldig. Groetjes, Sanne en Sylvia.
1: Op een avond op zolder vond ik een mooie pop. Ze had twee oren en twee ogen.

0: het begin.
1: Hey, hoi, Saartje.
2: Ha, goed hè, van jouw vriendin.
0: Heel goed, Saartje, ik ben trots op jou.
2: Joepie.

0: leren eten. En soms doe ik ook wel eens iets wat niet mag. Nu heb ik niets te spelen. Ik zit hier op mijn stoel. Een beetje voor mij uit te staren. En ik heb niet echt een doel. Oh, ik verveel me.
1: Kidsradio is de beste radio ooit.
2: Zeg, ken jij eigenlijk alle dieren en cijfers al? Zullen we even kijken?

Bij hem voel ik me altijd fijn. Ben ik een keer verdrietig, dan zeg ik het tegen Snuffel. Hij kijkt.

0: geef jou een knuffel.
1: Tot 10 uur hoor je het Peuteruurtje. Op Hallo Kids Radio.

0: ben Dirk Schelen en ik treed op in theaters bij jou in de buurt. Heb je zin om te komen kijken, mee te dansen, mee te zingen met mijn leukste liedjes en mij te ontmoeten? Kijk dan op www.dirkschelen.nl waar ik allemaal optreed en voor de kaartjes. Ik hoop je te zien, hè? Dag!
1: Bobbejaanland bestaat 65 jaar en dat vieren we samen met jou. Beleef een avontuurlijk dagje uit, vol spanning en de typische Belgische gezelligheid. Ontdek meer dan 40 attracties voor de hele familie in een groene omgeving. Vlieg aan topsnelheden voorbij op een van de 8 achtbanen of geniet rustig van het uitzicht in het Reuzenrad. Beleef een hoedvol avontuur in Bobbejaanland, net over de grens. Voordelige tickets op bobbejaanland.be.
2: Zin in een stoer avontuur deze zomervakantie? Kom naar Dinoland Zwolle. Klim, speel, graaf en ontdek tussen meer dan 100 dinosaurussen. Ga zelf op expeditie in een wereld vol dino's en beleef samen een dag vol plezier. Plan je avontuur op dinoland.nl. Dinoland Zwolle, dat is leuk.
1: Deze zomer barst het feest voor de 65ste verjaardag van Bobbejaanland echt los. Geniet van meer dan 40 attracties, muzikale entertainment en de vrolijke Nickelodeon-parade. En

0: is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: Hey, hallo allemaal. En hier de baas van Kinderpretpark Julianatoren, meneer Kaasgraaf.
1: En hoofdsnoep, mevrouw Suikerspin.
0: En elk weekend zijn wij te beluisteren op de radio met ons eigen programma Kinderpretpark Julianatoren live.
2: Julianatoren live hoor je elke zaterdag en zondagochtend om 9:30.

0: Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat dat anders was. Toen had bijna iedereen een probleem. Gelukkig leeft Langnek in het Sprookjesbos. Want hij heeft voor iedereen altijd wel een goede raad.
1: Ik ga nooit meer met hem spelen.
2: Roodkapje, wat is er?
1: Ik ga nooit meer met Klein Duimpje spelen.
2: Oh.
1: Hij heeft mijn hele tekening verprutst. De hele pot zwarte verf heeft hij omgegooid. En nou is het één grote zwarte vlek.
2: Maar Roodkapje, dat is fantastisch. Deze mooie vlek is net een vogel. Zo'n vogel wil ik wel boven mijn bed.
1: Echt? Wow, een vogel. Klein Duimpje, Klein Duimpje, we gaan verf omgooien.
2: Zo zie je maar weer. Goede raad is gratis.
3: Ahmad, jij kunt op de wc niet eens bij het knopje van het licht, Kay.
2: Goedemorgen.
3: Ja.
2: Problemen, K?
3: Wel, hierachter staat het kasteel van Doornroosje.
4: Mm-hmm. Ja, en het schijnt dat die lui wammers daar al in geen 100 jaar iets hebben schoongemaakt.
3: Ja, en dus kwamen wij de boel een beetje kuisen.
4: Ja, dat betekent schoonmaken. Ja. Maar we hebben een probleem. K kan niet bij de bel.
2: Als jullie nou eens op elkaar klimmen, dan zijn jullie 2 keer zo lang.
4: Dat is een goed idee. Kom, ik klim op je schouders.
2: Goede raad is gratis.
3: Nou, dat is raar. Waarom doen ze nu niet open?
4: Misschien slapen ze nog.
5: Simsalabim van Beieren. Weer niks. Jij komt als groepen, zeg.
2: Hoezo?
5: Ik probeer nu al 3 dagen de mooiste vrouw van het Sprookjesbos te worden. Zo mooi als Doornroosje, Sneeuwwitje of Roodkapje. Maar wat ik ook doe, het lukt me niet. En nou heb jij vast goede raad. Gratis.
2: De heks als mooiste vrouw van het Sprookjesbos. Nee, dat kan niet.
5: Wat?
2: Ik heb geen goede raad.
5: Dat is niet eerlijk.
2: Sorry.
5: Jij gaat daarom domweg diep denken. Anders verander ik die rare rechte reknek regelrecht in een ronde rookworst.
2: Maar het kan echt niet.
5: Ja,
2: goed. Ik zal wel wat verzinnen.
5: Mooi zo.
2: Ik heb wel eens gelezen dat heksen zichzelf alleen maar kunnen betoveren als ze ook iets van zichzelf in het toverbrouwsel gooien.
5: Oh ja? Wat moet er dan bij?
2: Iets van uzelf. Iets uit uw lichaam.
5: Een scheet?
2: Ja, daar zou ik zelf niet op komen, maar het klopt wel.
5: Is dat alles?
2: En dan een toverspreuk naar keuze.
5: Hm, makkelijk zeg. Een hele hete heksenscheet.
2: Mm-hmm.
5: En dan een toverspreuk. Nou, dat moet lukken.
2: Ja. Of nee, er stond nog iets bij. De heksen mogen dan vooral niet aan een wekker denken.
5: Dat is makkelijk. Een hele hete heksenscheet en niet aan een wekker denken. Dank je wel, hoor.
2: Niks te danken, hoor. Goede raad is gratis.
5: En dan nu? Wacht even. Een toverspreuk. Sprinkel, sprankel, sprookjestijd. Maak van mij een mooie meid. Ik ben de mooiste vrouw van het hele Sprookjesbos. Maar wat zei je ook alweer? Niet aan een wekker denken. Oh ja, een wekker. Zo'n ding met van die wijzers dat 's ochtends rinkelt. Langnek, amateur, kletsnek!
0: Langnek had die dag dus voor iedereen een goede raad. Ook voor de heks. Want die vroeg iets wat helemaal niet kon. Dan moet je het eigenlijk ook niet vragen. Want sommige dingen, die kunnen nu eenmaal niet. Een kabouter kan ook niet zo groot zijn als een reus. Maar dat is weer een heel ander.

Hallo, ik ben Marnix. Ik ben 7 jaar. Ik luister jullie elke avond. Ik vind jullie echt een topradio. Ik vind het fijn dat jullie draaien. Groetjes, Marnix Olaf Arendsen.

0: Hey, ik ben DJ Arnoud.
1: En ik ben DJ Mayoni.
0: En je hoort ons elke ochtend van 6 tot 9.
1: Met het programma Opstaan.
2: Kom ik nog thuis of blijf ik slapen?
1: Opstaan.
0: Met de leukste liedjes.
1: Rekje, strekje. Links, rechts. Links, rechts.
0: En de geheime prijsvraag.
1: Opstaan met Arnoud en Mayoni.
0: Elke schooldag.

0: allemaal en ik kom uit Capelle. En ik vind Kids Radio heel leuk.
1: Woehoe! Yo, yo, go, go, yo, yo.
2: Hooggeëerd publiek vanuit het Efteling Theater.

0: De leukste muziekmix. Hallo Kids Radio.
1: Heb je alles bij je? Aha. Dan kunnen we gaan rijden. Tasje ingepakt, kaartje ook op zak. Niets vergeten, alles bij je. Dan kunnen we gaan rijden.

de deur. Niemand erin, niemand eruit. Dat zegt het teken van de fluit. Dus, niets vergeten? Alles bij je? Dan kunnen we gaan rijden!

0: 350 jaar geleden speelden koningen en koninginnen spellen in de tuin van Paleis het Loo. Nu ben jij aan de beurt. Speuren, spelen, knutselen en kijken naar de nieuwe shows. Wil jij ook terug in de tijd? Kom naar de Prinsen en Prinsessendagen. Elke dinsdag, woensdag en donderdag van 21 juli tot en met 20 augustus op Paleis het Loo.
1: Zin in een stoer avontuur deze zomervakantie? Kom naar Dinoland Zwolle. Klim, speel, graaf en ontdek tussen meer dan 100 dinosaurussen. Ga zelf op expeditie in een wereld vol dino's en beleef samen een dag vol plezier. Plan je avontuur op dinoland.nl. Dinoland Zwolle, dat is leuk.
2: Dit is Hallo Kids Radio.
3: Hallo Kids Radio.
2: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: beide handjes.
1: Beide handjes.
2: Op de rug.
1: Op de rug.
0: Kleine stapjes.
1: Kleine stapjes.
0: Vliegersvlug.
1: Vliegersvlug.
0: Lekker draaien.
1: Lekker draaien.
0: In het rond.
1: In het rond.
0: Heel hard stampen.
1: Heel hard stampen.
0: Op de grond.
1: Op

Hallo, luister allemaal naar de Kids Radio. Want de Kids Radio is super top. En je kan er lekker op dansen met de muziek. En als je niks te doen hebt, ga je toch lekker luisteren naar de Kids Radio. Liefst Daphne.

Hallo, we waren vandaag koekjes aan het bakken. We hebben lekker Radio Kids aangezet. En was daardoor een stuk leuker. Want er waren ook liedjes die we kenden. Dus gingen we een beetje meezingen. Doei!

0: Het is herfst en de blaadjes vallen van de bomen. De hele tovertuin kleurt in mooie bruine tinten. Het heeft iets gezelligs, iets leuks, iets feestelijks. Tante Berenboom krijgt een goed idee.
1: Zeg jongens, waarom verzinnen jullie niet een speciaal herfstfeestje voor vanavond? Met veel leuke bladerenslingers en wiegende lampjes in het donker. Zo vieren we dat het herfst is.
2: Oh, wat een fantastisch idee, tante.
3: Een herfstfeest, dat is toch superleuk?
4: En in het donker.
3: Oh, weet je wat? We geven een herfstspokenfeest.
2: Ja, goed idee. Dan gaan we ons als spoken verkleden. Iedereen moet als spook komen.
4: Buurpoes, Molletje.
2: Oh, en jij natuurlijk, Vlindertje.
4: We gaan niemand vergeten, hoor.
2: Tuurlijk niet. En Spinnetje, die kan ook wat spannende spookwebjes maken.
5: Oeh, spookwebjes.
2: Vlindertje, ga je het aan iedereen vertellen?
4: Ben je klaar, Pip? Ik bedoel, Spookpip.
6: Ja hoor, griezelwoezel. 1, 2, 3.
2: Oeh. Wie ben jij, Spook?
7: Ik ben het, Spookpoes.
2: Miauw.
4: Hey, Spookpoes. Daar heb je Spookmuis.
2: Vinnetje, wat heb je hier mooi spokerig gemaakt?
8: Boe!
5: Wauw, Molletje!
8: Nee. Ik ben gaaf spook. Snappen jullie? Gaaf spook.
2: Nou, iedereen is er, toch?
4: 1, 2, 3, 4, 5, 6.
2: Kom jongens, dan gaan we tante en de wijze varen laten schrikken.
5: Miauw!
1: Wijze varen, ik ben moe. Ik ga maar eens slapen.
9: Nou, ik ook. Wel te rusten, hoor.
5: 1, 2, 3.
1: Wijze varen, wat was dat?
9: Scheer je weg uit de spoken. Ga terug naar jullie spokenplek.
2: Jullie spokenplek.
4: Dat was echt goed.
2: Ja, we hadden ze echt te pakken, hoor.
8: Oh, een spook.
5: Wow, een echo.
4: Ga weg, een spook.
2: Engeltje, maar je bent geen spook.
10: Maar jij bent er natuurlijk ook nog.
2: We waren je helemaal vergeten.
4: Sorry, Eltje, we zijn je niet expres vergeten. Maar je bent wel het beste echte spook.
2: Ja, omdat jij ons hebt laten schrikken. Jij bent superspook.
4: Echt wel.
0: Spoken of gespookt worden, dat is natuurlijk wel heel spannend. Gelukkig valt het allemaal reuze mee, want spoken bestaan niet. Al is het wel leuk om te doen alsof,

Hallo, ik ben Fabian. Ik vind dat jullie zo erg jullie best doen. Dus mensen die dit horen, geef even een applausje voor hun. Want hun doen echt hun best, vind ik. Groetjes, Fabian.

0: Download nu de gloednieuwe app van Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: Daarmee kun je nu nog makkelijker luisteren, berichtjes sturen en meedoen met de gekke prijsvragen.
1: Ik heb hem al.
0: De app van Hallo Kids Radio is gratis en vind je in de App Store en op Google Play.

0: Hallo,
1: wij zijn
2: Leonie
1: en Marit.
0: En wij wensen iedereen een hele fijne dag.
2: Doei!
3: Zo, we zijn er!

0: Meer muziek, minder schermtijd. Dit is Hallo Kids Radio.
1: Dag iedereen, ik ben Kabouter Plop en vandaag leer ik jullie de ganzenpas.
2: Je wordt daar zo moe van de ganzenpas.
1: 1, 2, 1, 2, 3, kom aan!

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: koffie, weet je waar ik zin in heb?
1: Nou?
0: De zomer.
1: Nou, ik in een ijsje.
2: De leukste muziekmix. Hallo Kids Radio.

0: lessen en ik wil de groetjes doen. Doei!
1: Ik ben Naomi en ik doe de groetjes aan Evina.
2: Hallo! Wij zijn Milou en Rietske. Groetjes!
3: Ik ben Thijs en wij vinden Kids Radio heel leuk.
4: Hallo jongens en meisjes. Groetjes Jasmijn.
5: Hallo! We zien bij Marissa en Sarah.
6: Wij vinden Kids Radio heel leuk. Ja!
7: Dit is Hallo Kids Radio.

0: Hallo lieve kinderen. We leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat dat anders was. De ezel mopperde er weer op los.
1: Ah, ik sta hier maar en ik sta hier maar. Altijd alles hetzelfde.
2: Dag, ezelke.
1: Ik zou zo graag eens op reis gaan.
2: Pak dan die koffers, hè, en ga.
1: Je weet goed genoeg dat ik hier niet weg kan. Ik sta vast op deze steen.
2: Ja, misschien vindt ge ooit iemand die zo sterk is dat hij u rond kan dragen.
1: Maar zo iemand ken ik.
2: Huh? Echt?
1: Ja, jij. Jij bent zo sterk. Ja, jij kan me dragen.
2: Oh, nee. Zet dat maar uit uw ezelskopje.
1: Maar lieve reus. Jij bent zo sterk. De sterkste van het Sprookjesbos.
2: Ja, dat is waar.
1: Oh, prachtig hier. Kijk daar, een boom.
2: Ik ga niet meer, hoor.
1: Kom, zo zwaar ben ik nou toch ook weer niet. En je kan wel wat beweging gebruiken, toch?
2: Ik heb er honger van gekregen.
1: Ja, eet smakelijk, tot later. Hey, hallo, Kabouterko. Wat woon jij hier mooi?
3: Wat doe jij hier?
1: Nou, ik ben op reis. Wat leuk, hè? Wat een avontuur, zeg. Ik heb een paddenstoel met rode stippen gezien. En toen een groene struik. En
0: de ezel wist van geen ophouden. Hij praatte aan één stuk door tot laat. Heel laat in de avond.
1: Gezien, echt reuze, hoor. Een reuzenreis.
4: Bedtijd.
1: Nu al?
4: Slaap lekker, meneer de ezel.
1: Nou, slaap lekker. Nou, best wel eng hier. En eenzaam.
4: Meneer de ezel, we kunnen niet slapen.
1: Sorry, maar ik ben bang.
5: Wij willen slapen.
0: Maar de ezel bleef bang. De hele nacht moest er een kabouter bij hem blijven zitten. En de ezel zweeg geen minuut.
1: Nou ja, toen heeft die reus me dus hier neergezet. En nou ja, zo kom je nog eens ergens, toch? Hey, goedemorgen, kerel. Lekker geslapen?
6: Nou, wij vroegen ons af hoe lang u hier blijft logeren.
1: Ja, het is hier leuk. Misschien blijf ik wel voor altijd.
6: Voor altijd?
0: De kabouters waren natuurlijk bang dat ze dan nooit meer rust zouden hebben. Want overdag moesten ze hard werken. Terwijl de ezel...
3: Nou slaapt hij. En wij maar werken.
1: Wat gebeurt er?
3: We houden ons grote kabaalfeest.
1: Hoe lang duurt dat feest?
3: Nou, misschien wel voor altijd.
1: Voor altijd?
3: Ja.
1: Reus, ik wil hier weg.
0: De reus had geen zin om de ezel weer te verplaatsen. Maar de kabouters beloofden dat ze tegen iedereen zouden vertellen dat de reus de allersterkste van het bos was. Dan wilde hij wel.
2: Dit is wel de maar dan ook de allerlaatste keer dat ik u draag. Hè. Waar wilt ge staan?
1: Hier is een mooi plekje.
2: Maar... Dat is uw gewone plek.
1: Ja, maar oost-west ezelbest, zeg ik altijd.
2: Zo. Ik heb er weer honger van gekregen.
1: Wat fijn om weer thuis te zijn.
0: Ja hoor, ook voor de ezel geldt. Oost-west, thuis best. Het heeft trouwens een hele poos geduurd voordat hij weer mopperde. Zo heeft de draak... Maar dat, lieve kinderen, dat is weer een ander verhaal.

0: Ik ben Ivano en ik luister altijd naar de Kids Radio. Super gezellig!
1: Make It Happen van het Junior Songfestival is deze week de superhit.
2: Superhit.

0: Hey, hallo, ik ben Dirk Schelen. Mij hoor je elke zaterdag en zondag om 9 uur op Hallo Kids Radio. We gaan samen mijn leukste liedjes zingen en lekker dansen. Luister je mee?
1: De Dirk Schelen Show!
0: En natuurlijk neem ik mijn gitaar mee.

0: Zeg, ik doe heel even mijn ogen dicht. Maar we blijven wel wakker, hè? Jawel.
1: Per ongeluk vielen de wachters toch in slaap. En de sterrenveeën ontsnapten. Zo snel als ze konden. Maar na een paar nachten kwamen ze alweer terug. Want ze misten de vijver. Ze wilden er liever gewoon maar blijven dansen.

0: terug.
1: Ze zijn weer terug.
2: Dat nou gedacht, zeg.
3: Wat een verrassing.
2: Wat leuk, meisjes.
1: Het is hoog tijd voor een feestje.
3: Een feestje.
2: Jongens,
1: meisjes.

0: Oceaanland bestaat 65 jaar en dat vieren we samen met jou. Beleef een avontuurlijk dagje uit vol spanning en de typische Belgische gezelligheid. Ontdek meer dan 40 attracties voor de hele familie in een groene omgeving. Vlieg aan topsnelheden voorbij op een van de 8 achtbanen of geniet rustig van het uitzicht in het Reuzenrad. Beleef een hoedvol avontuur in Bobbejaanland, net over de grens. Voordelige tickets op bobbejaanland.be.
1: Van 4 juli tot en met 30 augustus stap je in een betoverende wereld vol magie tijdens de Sprookjesweken in de Julianatoren. Geniet van de te gekke attracties en laat je betoveren door de sprookjesshows met Dino en Dina, Mevrouw Suikerspin, Jul en Julia, Cas de Ranger en met mij, Meneer Kaasgraaf. Beleef spannende avonturen in de nieuwe theatershow Jul en Julia en de Magische Wensput. En stel stap voor stap je eigen sprookjesboek samen in de gloednieuwe Sprookjesroute. Kom ook en laat je dromen werkelijkheid worden. Julianatoren, te gek!
0: Deze zomer barst het feest voor de 65ste verjaardag van Bobbejaanland echt los. Geniet van meer dan 40 attracties, muzikaal entertainment en de vrolijke Nickelodeon parade. En dat alles in een groene omgeving. Beleef een hoedvol avontuur in Bobbejaanland, net over de grens. Voordelige tickets op bobbejaanland.be.
2: Jaar geleden speelden koningen en koninginnen spellen in de tuin van Paleis het Loo. Nu ben jij aan de beurt. Speuren, spelen, knutselen en kijken naar de nieuwe shows. Wil jij ook terug in de tijd? Kom naar de Prinsen en Prinsessendagen. Elke dinsdag, woensdag en donderdag van 21 juli tot en met 20 augustus op Paleis het Loo.
3: Zin in een stoer avontuur deze zomervakantie? Kom naar Dinoland Zwolle. Klim, speel, graaf en ontdek tussen meer dan 100 dinosaurussen. Ga zelf op expeditie in een wereld vol dino's en beleef samen een dag vol plezier. Plan je avontuur op dinoland.nl. Dinoland Zwolle, dat is leuk.
4: Dit is Hallo Kids Radio.
5: Hallo Kids Radio.
4: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

jullie radio en hebben het echt heel gezellig. We hebben een hele dansvloer gemaakt en dansen op alle nummers. Joehoe!

0: Ben jij binnenkort jarig? Geef je dan nu op via hallokidsradio.nl.
1: Ja, ja. Hip, hip, hip, hip. Hoera!

0: Davy, weet je waar ik zin in heb?
1: Nou?
0: De zomer.
1: Nou, ik in een ijsje.
2: Dit is Hallo Kids Radio. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou.
3: Hallo Kids Radio.
4: New truck, big lady.

0: Kids Radio is de allerbeste radiozender op de wereld.
1: Ja, dat vind ik ook.
2: En ik ook.
3: Kids Radio is cool.
4: Kids Radio is echt super.
5: Kids Radio is de leukste zender ooit. Doei!
6: Hallo, welkom bij de Kids Radio.
7: Is Hallo Kids Radio. Op zon.

0: Van 4 juli tot en met 30 augustus stap je in een betoverende wereld vol magie tijdens de Sprookjesweken in de Julianatoren. Geniet van de te gekke attracties en laat je betoveren door de sprookjesshows met Dino en Dina, Mevrouw Suikerspin, Jul en Julia, Cas de Ranger en met mij, Meneer Kaasgraaf. Beleef spannende avonturen in de nieuwe theatershow Jul en Julia en de Magische Wensput. En stel stap voor stap je eigen sprookjesboek samen in de gloednieuwe sprookjesroute. Kom ook en laat je dromen werkelijkheid worden. Julianatoren, te gek!
1: Dit is Hallo Kids Radio.
2: Hallo Kids Radio.
1: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Aha! Hallo Kids Radio.

0: Hallo allemaal. En hier de baas van Kinderpretpark Julianatoren, meneer Kaasgraaf.
1: En hoofdsnoep, mevrouw Suikerspin.
0: En elk weekend zijn wij te beluisteren op de radio met ons eigen programma Kinderpretpark Julianatoren live.
2: Julianatoren live hoor je elke zaterdag en zondagochtend om 9:30.

0: Paradise Radio. Jullie zijn echt de allerbeste radio van de hele wereld.
1: Hiya, Bobby.
2: Hi, Ken.
1: You wanna go for a ride?
2: Sure, Ken.
1: Jump in.

0: DJ Arnoud.
1: En ik ben DJ Mayoni.
0: En je hoort ons elke ochtend van 6 tot 9.
1: Met het programma Opstaan.
2: Kom ik nog thuis of blijf ik slapen?
1: Opstaan.
0: Met de leukste liedjes.
1: Rekje, strekje. Links, rechts. Links, rechts.
0: En de geheime prijsvraag. Oeh.

de schermtijd. Luister via hallokidsradio.nl of met je smartspeaker. Hallo Kids Radio.

0: Zaanland bestaat 65 jaar en dat vieren we samen met jou. Beleef een avontuurlijk dagje uit, vol spanning en de typische Belgische gezelligheid. Ontdek meer dan 40 attracties voor de hele familie in een groene omgeving. Vlieg aan topsnelheden voorbij op een van de 8 achtbanen of geniet rustig van het uitzicht in het Reuzenrad. Beleef een hoedvol avontuur in Bobbejaanland, net over de grens. Voordelige tickets op bobbejaanland.be.
1: Van 4 juli tot en met 30 augustus stap je in een betoverende wereld vol magie tijdens de Sprookjesweken in de Julianatoren. Geniet van de te gekke attracties en laat je betoveren door de sprookjesshows met Dino en Dina, Mevrouw Suikerspin, Jul en Julia, Cas de Ranger en met mij, meneer Kaasgraaf. Beleef spannende avonturen in de nieuwe theatershow Jul en Julia en de Magische Wensput. En stel stap voor stap je eigen sprookjesboek samen in de gloednieuwe sprookjesroute. Kom ook en laat je dromen werkelijkheid worden. Julianatoren, te gek!
0: Deze zomer barst het feest voor de 65ste verjaardag van Bobbejaanland echt los. Geniet van meer dan 40 attracties, muzikaal entertainment en de vrolijke Nickelodeon parade. En dat alles in een groene omgeving. Beleef een hoedvol avontuur in Bobbejaanland, net over de grens. Voordelige tickets op bobbejaanland.be. Dit is Hallo Kids Radio.
2: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix, speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio, met nu de weer.

0: de wereld van Studio 100.
1: Blij dat je er bent.
2: Elke middag van 3 tot 4 op Hallo Kids Radio.
3: Lopper de Plop.
2: Ze zijn er allemaal bij.
4: Hallo iedereen.
1: Ja, leuk dat je er bent.
5: Hier vind je alles van K3. Hoe goed is dat?
2: 7 dagen per week hoor je jouw favoriete artiesten.
1: Joehoe!
2: En maak je kans op mooie Studio 100 prijzen.
1: Boemaloo, kiri kiri. Boemaloo.
6: Hallo. Dat is de magie van Studio 100.
3: Wow.
7: Hallo Kids Radio.
8: Hallo allemaal. Ik ben Maya de Wij.
9: Schip ahoy, piraatjes.
2: Oké, daar gaan we.
7: De wereld van Studio 100.
10: Party, party.

0: wil ik Bertus Badiet alles leren over iets heel belangrijks op een schip.
1: Over de zeilen.
0: Nee.
1: Over het kraaiennest.
0: Ook niet.
1: Over het roer.
0: Weer fout, Bertus.
1: Zeg, waar wil jij me dan iets over leren?
0: Aha. Ik wil jou alles leren over het touw.
1: Het touw? Saai.
0: Hoezo saai?
1: Ah ja, zeg Piet Piraat, wat kan je me nu nog leren over een touw?
0: Alles? Oh, jongen, het touw. Het touw, dat is het belangrijkste instrument op een schip. Jongen, toch, het anker hangt vast aan een touw. De netten worden gemaakt van touw. Zonder een touw is een piraat niks. De gouden raad van Piet Piraat. Een piraat zonder touw is zoals een jas zonder mouw.
2: Elke middag van 3 tot 4, de wereld van Studio 100.

0: Marie, mag ik hallo zeggen zo?
1: Natuurlijk mag jij hallo zeggen. Tegen wie wil jij allemaal hallo zeggen?
0: Tegen iedereen zo.
1: Doe maar.
0: Hallo iedereen.

0: Wil jij ook een berichtje sturen aan jouw favoriete Studio 100 helden?
1: Bombaloo, kiddy kiddy.
0: Doe dat dan nu via de gratis app van Hallo Kids Radio.
2: Yahoo!
0: Neem je stem op en laat je horen. Make It Happen van het Junior Songfestival is deze week de superhit.
3: Superhit.
2: Play.

0: de wereld van Studio 100.
1: Blij dat je er bent.
2: Elke middag van 3 tot 4 op Hallo Kids Radio.
3: Lopper de plop.
2: Ze zijn er allemaal bij.
4: Hallo iedereen.
1: Ja, leuk dat je er bent.
5: Hier vind je alles van K3. Hoe goed is dat?
2: 7 dagen per week hoor je jouw favoriete artiesten.
1: Joehoe!
2: En maak je kans op mooie Studio 100 prijzen.
1: Boemaloo, kirikiri, boemaloo.
6: Hallo. Dat is de magie van Studio 100.
3: Wow.
7: Hallo Kids Radio.
8: Hallo allemaal, ik ben Maya de Bij.
9: Schip ahoy piraatjes.
2: Oké, daar gaan we.
7: De wereld van Studio 100.
10: Bartie, Bartie.

0: Wil je ook een berichtje sturen aan één van je Studio 100 helden?
1: Bravo!
0: Doe dat dan nu via de gratis app van Hallo Kids Radio. En wie weet ben jij zo op de radio.

0: alles oké, Piet Piraat?
1: Maar nee, Bertus, natuurlijk is niet alles oké. Onze vlag is stuk. Zo kan de scheve schuit toch niet verder varen, jongen?
2: En waarom niet? Het is toch maar gewoon een vlaggetje?
1: Nee, Bertus.
0: Een stom stukje stof?
1: Nee, Bertus.
0: Is die vlag dan zo belangrijk?
1: Nee, Bertus. Ja, ja, Bertus. Natuurlijk, jongen, een vlag is heel belangrijk. De Gouden Raad van Piet Piraat. Door het hijsen van uw vlag zeggen piraten op zee elkaar gedag.
0: Wow, dat wist ik niet. Maar het klinkt wel heel logisch eigenlijk. Ah ja, want je kan toch moeilijk van het ene schip naar het andere schip hallo roepen, want dat zou niemand horen.
1: Helemaal juist, Bertus Bandiet.

0: Na schooltijd om 3:00.
1: Dit is Hallo Kids Radio.
2: Hallo Kids Radio.
1: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio. Met nu non-stop.

snap ik het. Yes! Dus als ik een echte vriend verander in een taart of een bandaan, of in een grote rozenstruik, laat

0: Het is echt onmogelijk om kalm te blijven.
1: Vertel ons alles. Wat is jouw gave?
2: Vertel wat iedereen kan en zo.
3: En daarom is koffie voor grote mensen.

0: hebben.
1: Wat? Wie zijn de zusjes en wie is het nichtje?
2: Er zijn zoveel mensen.
3: Hoe hou je ze allemaal uit elkaar?
4: Oké. Kleinkinderen zat bij ons thuis, dat is helemaal top, ja. Weet je wat? Ik som de kinderen nog eens op, ja.

0: Davy, weet je waar ik zin in heb?
1: Nou?
0: De zomer.
1: Nou, ik in een ijsje.
2: Dit is Hallo Kids Radio. Hier hoor je de

0: Als wij zingen Waar ga je heen, dan zingen jullie...
1: Zo alleen, zo alleen.
0: Precies. En als wij zingen Zing jij er lustig op los, dan zingen jullie...
1: In het bos, in het bos.
0: Precies. Even oefenen. Komt-ie.

leuke liedjes. Echt fijn. Dankjewel voor deze allemaal leuke liedjes. Echt leuk. Doei, groetjes van over en van mijn papa en mama. Doei.

0: Download nu de gloednieuwe app van Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: Daarmee kun je nu nog makkelijker luisteren, berichtjes sturen en meedoen met de gekke prijsvragen.
1: Ik heb hem al.
0: De app van Hallo Kids Radio is gratis en vind je in de App Store en op Google Play.

Purf. En wat doet een olifant? Ja, en nu de leeuw. Maak van je handen gevaarlijke klauwen. En brullen maar. Trommel nu heel hard op je borst, net als een aap.

0: Italiaanland bestaat 65 jaar en dat vieren we samen met jou. Beleef een avontuurlijk dagje uit, vol spanning en de typische Belgische gezelligheid. Ontdek meer dan 40 attracties voor de hele familie in een groene omgeving. Vlieg aan topsnelheden voorbij op een van de 8 achtbanen of geniet rustig van het uitzicht in het reuzenrad. Beleef een hoedvol avontuur in Bobbejaanland, net over de grens. Voordelige tickets op bobbejaanland.be.
1: 350 jaar geleden speelden koningen en koninginnen spellen in de tuin van Paleis het Loo. Nu ben jij aan de beurt. Speuren, spelen, knutselen en kijken naar de nieuwe shows. Wil jij ook terug in de tijd? Kom naar de Prinsen en Prinsessendagen. Elke dinsdag, woensdag en donderdag van 21 juli tot en met 20 augustus op Paleis het Loo.
0: Deze zomer barst het feest voor de 65ste verjaardag van Bobbejaanland echt los. Geniet van meer dan 40 attracties, muzikaal entertainment en de vrolijke Nickelodeon parade. En dat alles in een groene omgeving. Beleef een hoedvol avontuur in Bobbejaanland, net over de grens. Voordelige tickets op bobbejaanland.be.
2: Zin in een stoer avontuur deze zomervakantie? Kom naar Dinoland Zwolle. Klim, speel, graaf en ontdek tussen meer dan 100 dinosaurussen. Ga zelf op expeditie in een wereld vol dino's en beleef samen een dag vol plezier. Plan je avontuur op dinoland.nl. Dinoland Zwolle, dat is leuk.
3: Dit is Hallo Kids Radio.
4: Hallo Kids Radio.
3: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio. Met nu non-stop.

Hoi Kids Radio. Ik vind Kids Radio heel leuk en ook alle liedjes. En ik luister het elke dag wel even. En bijna soms de hele dag. Dat wou ik even zeggen.

0: Jesse en ik wil de groetjes doen. Doei!
1: Ik ben Naomi en ik doe de groetjes aan Evina.
2: Hallo! Wij zijn Milou en Rietske. Groetjes!
3: Ik ben Thijs en wij vinden Kids Radio heel leuk!
4: Hallo jongens en meisjes. Groetjes Jasmijn.
5: Hallo!

0: Hey, hallo, ik ben Dirk Schelen. Mij hoor je elke zaterdag en zondag om 9 uur op Hallo Kids Radio. We gaan samen mijn leukste liedjes zingen en lekker dansen. Luister je mee?
1: De Dirk Schelen Show!
0: En natuurlijk neem ik mijn gitaar mee.

0: muziek, minder schermtijd. Dit is Hallo Kids Radio.
1: Zo, we zijn er.

0: mevrouw Suikerspin,
1: Jul en Julia,
0: Cas de Ranger en met mij, meneer Kaasgraaf.
2: Beleef spannende avonturen in de nieuwe theatershow Jul en Julia en de Magische Wensput. En stel stap voor stap je eigen sprookjesboek samen in de gloednieuwe sprookjesroute. Kom ook en laat je dromen werkelijkheid worden. Julianatoren, te gek!
3: Zin in een stoer avontuur deze zomervakantie? Kom naar Dinoland Zwolle. Klim, speel, graaf en ontdek tussen meer dan 100 dinosaurussen. Ga zelf op expeditie in een wereld vol dino's en beleef samen een dag vol plezier. Plan je avontuur op dinoland.nl. Dinoland Zwolle, dat is leuk.
4: Dit is Hallo Kids Radio.
5: Hallo Kids Radio.
4: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: ben jij binnenkort jarig? Geef je dan nu op via hallokidsradio.nl.
1: Ja, ja! Hip, hip, hip, hip. Hoera!

0: Raponsje. Ergens midden in een bos stond een oud huis met een hele hoge toren. Om dat huis lag een geheimzinnige tuin met daaromheen een bouwvallige muur. Hier en daar hadden dikke takken van wilde struiken de stenen zo ver uit elkaar gedrukt dat de muur op sommige plaatsen was ingestort. Het leek net of daar niemand meer woonde. Daarnaast lag een smalle tuin met een klein sober huisje. In dit huisje woonden een man en een vrouw. Die vrouw was erg ontevreden en jaloers. Ze wilde alles hebben wat ze zag. Ze hadden geen kinderen. Niet omdat ze die niet wilden, maar omdat ze er gewoon niet waren. Op een dag stond de vrouw weer eens nieuwsgierig uit het raam te turen naar de tuin van de buren. Ze zuchtte en zuchtte en zuchtte.
1: Wat ben je nou weer aan het zuchten? En wat zie je nu weer dat je graag zou willen hebben?
2: Ach, van nature ben ik een tevreden vrouw, dat weet je.
0: De man verslikte zich bijna in zijn thee, want zijn vrouw was nooit, maar dan ook nooit tevreden.
2: Maar die veel te grote tuin van dat rare oude mens van hiernaast ziet er prachtig uit met al die bloemen en groenten. Kijk, daar bijvoorbeeld staat de heerlijkste en fijnste Rapunzel die ik ooit gezien heb. Ach, lieverd, zou je daarvan niet eens wat bosjes voor mij kunnen plukken? Dat merkt ze vast niet en er staat toch te veel voor haar alleen.
0: De man wist inmiddels al dat het geen zin had om zijn vrouw tegen te spreken, dus beloofde hij 's nachts om wat te gaan halen. Helaas, toen zijn vrouw de volgende dag de Rapunzel met smaak in haar eentje gulzig weg zat te werken, was dat niet genoeg en wilde ze meer en meer. Dat ging zo 3 nachten door. Maar de 4e nacht ging het mis. De vreemde oude buurvrouw had al lang gezien dat er steeds Rapunzel uit haar tuin verdween en was op onderzoek uitgegaan.
3: Zo, dus daar blijft mijn Rapunzel. Het is niet te geloven dat de buren gewoon mijn groenten stelen. Hoe haal je het in je hoofd, buurman?
1: Werkelijk, het spijt me. Ik weet dat het slecht is, maar u kent mijn vrouw niet. Die blijft maar zeuren en zeuren en zeuren als ze eenmaal iets ziet wat ze graag wil hebben. Ik heb geen leven meer.
3: Dacht je nou echt dat je het daarom ongevraagd uit mijn tuin mag stelen? Werkelijk? Maar luister, ik weet het goed gemaakt. Je vrouw krijgt zoveel Rapunzel als ze wil. En in ruil daarvoor krijg ik jouw dochter.
0: De man zei meteen dat het goed was, want hij dacht, nou, ik heb toch geen dochter, dus hoef ik niks te geven en heeft mijn vrouw niks meer te zeuren.

0: Een jaar ging voorbij. De vrouw was inmiddels al die Rapunzel beu. Bovendien had ze een nieuwe bezigheid. Kleertjes breien voor haar kindje dat elk moment geboren kon worden. Een paar dagen later was het zover. De vrouw baarde een prachtige dochter. Eindelijk leek ze echt tevreden en gelukkig. Toen er plotseling door een oude vrouw met een kronkelige stok op de deur werd geklopt.
1: Oh, dag, buurvrouw. Wat leuk dat u naar onze dochter komt kijken.
0: Plotseling herinnerde hij zich weer de belofte die hij had gedaan aan de oude buurvrouw. Hij kreeg de schrik van zijn leven toen de oude vrouw hem met priemende ogen indringend aankeek en heel hoog en gemeen lachte. Hij zag het nu pas, voor het eerst helder en duidelijk. Deze oude vrouw was een echte toverkol. Uit haar grijnzende mond met nog maar een paar gele tanden klonk een krassende stem.
2: Maar buurman, dat is toch mijn dochter? Dat weet je toch? Je weet toch wat je beloofd hebt? Ik neem haar mee en verzorg haar goed.
0: Toen de wanhopige ouders beschermend voor het wiegje van hun dochtertje gingen staan en riepen dat ze nooit en te nimmer haar zouden afstaan, gebeurde er iets verschrikkelijks. De oude toverkol veranderde de man en de vrouw in twee prachtige bosjes Rapunzel.
1: Maar alsjeblieft, buurvrouw, wat doet die...
0: Ze plantte ze in de voortuin en liep weg met het kleine meisje in haar armen.
2: Ik noem jou Rapunzel. En vanaf nu ben je van mij.
0: Jaren gingen voorbij. En Rapunzel werd mooier en mooier. Ze had goudblonde haren die, als ze niet in een vlecht zaten, meters achter haar aansleepten. Op een dag besloot de toverkol Rapunzel op te sluiten. Want binnenkort zou ze 18 jaar worden en zou ze kunnen besluiten om haar eigen weg te gaan. En dat wilde de toverkol niet. En daarom sloot ze Rapunzel op in de toren zonder deuren en trappen en met maar één klein raam. Elke avond ging de toverkol langs om haar wat te eten te brengen. Ze ging niet op haar bezem stil, als je dat zou denken. Nee, ze ging onderaan de toren staan en kraste dan...
2: Rapunzel, Rapunzel, laat je mooie vlecht eens neer.
0: Als ze dat geroepen had, verscheen er een hele lange vlecht uit het raam. En daarlangs klom ze dan naar boven.

0: Ook dat ging zo weer jaren en jaren door. En niemand die het zag of wist. Tot er op een dag een reiziger langskwam op een prachtig wit paard. Het was een hele rijke en belangrijke man. Dat zag je zo. Hij stond verbaasd te kijken hoe die oude vrouw met haar kromme benen langs die vlecht naar boven klom. En zei bij zichzelf...
1: Heel vreemd. Dat moet ik eens beter bekijken. Wie zou er in die toren zitten?
0: De volgende ochtend kwam hij terug en ging onderaan de toren staan roepen.
1: Meisje! Meisje! Laat je mooie vlecht eens neer!
0: Hij klom langs de vlecht naar boven en daar zag hij het mooiste meisje dat hij ooit had gezien. Rapunzel schrok hevig toen ze de knappe prins door het raam naar binnen zag stappen. Maar ze keken elkaar aan en waren op slag verliefd.
1: Wil je met me trouwen?
2: Ik zou heel graag willen, prins, maar hoe kom ik hier weg?
1: Ik heb een plan. Morgen neem ik je mee. Voor nu laat niets merken. Tot morgen, Rapunzel.
0: De prins ging weer langs de vlecht naar beneden en gaf nog een laatste handkus. Rapunzel had nog maar net haar haar binnengehaald toen de toverkol onderaan de toren stond te roepen. Oeh, dat ging maar net goed.
3: Rapunzel, Rapunzel, laat je mooie vlecht eens neer.
0: De toverkol klom naar boven en keek Rapunzel doordringend aan. Ze deed net of ze niet zag dat Rapunzel bloosde, maar nam zich voor eens wat beter op haar te letten. De volgende dag kwam de prins weer terug en vroeg aan Rapunzel om haar mooie vlecht weer neer te laten. Eenmaal in de torenkamer vertelde de prins zijn plan.
1: Dit is mijn plan. Ik knip je vlecht af en hang die aan het venster. Zo zal die toverkol te laat merken dat je weg bent. Kom, je mooie vlecht zit nu vast aan het venster. Ga jij eerst naar beneden. Ik heb hier nog wat belangrijks te doen.

0: Terwijl Raponsje naar beneden klauterde, begon de prins enkele planken van de vloer los te maken. Daaronder was niks. Wel 100 meter niks. En daarna een diepe put met water. Zo, dacht hij, dat houdt die oude toverkol wel even bezig. Ze zal denken dat Raponsje naar beneden gevallen is en zal haar dan niet meer zoeken. Maar zover kwam het niet. Want net toen de prins naar beneden wilde gaan, klom de toverkol naar binnen. De prins nam een snoekduik en kon nog net de vlecht van Raponsje pakken. Vliegens vlug ging hij ook naar beneden en samen met Raponsje ging hij op zijn paard zo snel als de wind op weg naar zijn kasteel. Een vreselijke toverspreuk werd vanuit de toren gegild. De toverkol stond te stampvoeten van woede. De planken kraakten onder haar gewicht. En ja hoor, daar ging ze. De diepte in. Wel 100 meter in het niks. En toen in de diepe put met water. Ze probeerde nog wat te toveren onderweg, maar het hielp allemaal niets. Ze viel en bleef vallen. Maar helaas voor haar kunnen toverkollen niet tegen water. Dus toen haar billen het water raakten, losten ze op in een klein wolkje rook.
1: Hoe heet je eigenlijk?
2: Raponsje.
1: Raponsje, trouw met mij en word koningin van mijn land.
2: Als ik nooit meer Raponsel hoef te eten.
0: En ze leefde nog lang en gelukkig.

0: jeetje, kan ik eigenlijk nog wel over straat zo met het korte haar? We moeten wel een beetje aan wennen.
1: Je ziet er prachtig uit. Maak je niet zo druk. Die staart zou maar achter het paard gaan slepen. Daar wordt hij ook niet mooier van.
0: Nee, daar heb je wel gelijk in. En het is ook een heel stuk lichter zo met lopen. Is wel makkelijk.
1: Ja, het scheelt je natuurlijk ook een heleboel borstelen elke dag.
0: Ja, daar zeg je wat. En wat dacht je van shampoo? Schuimspeltjes.
2: De leukste kidszender van Nederland. Dit is Hallo Kids Radio.

Dag allemaal, ik ben Shania en als je dit hoort, dan moet je tegen al je vrienden zeggen dat de Kids Radio nog niet heeft, dat ze die zeker moeten downloaden. Dag!

0: Kids Radio is de allerbeste radiozender op de wereld.
1: Ja, dat vind ik ook.
2: En ik ook.
3: Kids Radio is cool.
4: Kids Radio is echt super.
5: Kids Radio is de leukste zender ooit. Doei!
6: Hallo, welkom bij de Kids Radio.
7: Wij vinden Kids Radio heel leuk. Ja!
8: Dit is Hallo Kids Radio.

0: Van 4 juli tot en met 30 augustus stap je in een betoverende wereld vol magie tijdens de Sprookjesweken in de Julianatoren. Geniet van de te gekke attracties en laat je betoveren door de sprookjesshows met Dino en Dina, Mevrouw Suikerspin, Jul en Julia, Cas de Ranger en met mij, meneer Kaasgraaf. Beleef spannende avonturen in de nieuwe theatershow Jul en Julia en de Magische Wensput. En stel stap voor stap je eigen sprookjesboek samen in de gloednieuwe Sprookjesroute. Kom ook en laat je dromen werkelijkheid worden. Julianatoren, te gek!
1: Bobbejaanland bestaat 65 jaar en dat vieren we samen met jou. Beleef een avontuurlijk dagje uit, vol spanning en de typische Belgische gezelligheid. Ontdek meer dan 40 attracties voor de hele familie in een groene omgeving. Vlieg aan topsnelheden voorbij op een van de 8 achtbanen of geniet rustig van het uitzicht in het Reuzenrad. Beleef een hoedvol avontuur in Bobbejaanland, net over de grens. Voordelige tickets op bobbejaanland.be.
2: 350 jaar geleden speelden koningen en koninginnen spellen in de tuin van Paleis het Loo. Nu ben jij aan de beurt. Speuren, spelen, knutselen en kijken naar de nieuwe shows. Wil jij ook terug in de tijd? Kom naar de Prinsen en Prinsessendagen. Elke dinsdag, woensdag en donderdag van 21 juli tot en met 20 augustus op Paleis het Loo.
1: Deze zomer barst het feest voor de 65ste verjaardag van Bobbejaanland echt los. Geniet van meer dan 40 attracties, muzikaal entertainment en de vrolijke Nickelodeon parade. En dat alles in een groene omgeving. Beleef een hoedvol avontuur in Bobbejaanland, net over de grens. Voordelige tickets op Bobbejaanland.

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: nou heb ik weer honger gekregen. Waar zijn die geitjes gebleven?
1: Hallo allemaal, en hier de baas van kinderpretpark Julianatoren, meneer Kaatsgraaf.
2: En hoofdsnoep, mevrouw Suikerspin.
1: En elk weekend zijn wij te beluisteren op de radio met ons eigen programma Kinderpretpark Julianatoren Live.
3: Julianatoren Live hoor je elke zaterdag en zondagochtend om 9:30.

0: Door een roosje. Er waren eens lang geleden een koning en een koningin die al jaren verlangden naar een kindje. Totdat er een wonder gebeurde en er ook echt een prinsesje werd geboren.
1: We geven het grootste geboortefeest dat er ooit is geweest in het hele land. Nodig alle edelen uit en alle feeën.
0: De lakei begon onmiddellijk met het schrijven van de uitnodigingen. Alle edelen en 13 feeën.
2: 13? We kunnen de slechte vee toch niet uitnodigen?
0: En zo geschiedde.
1: Welkom, vrienden, en een speciaal hartelijk welkom voor de 12 goede feeën.
3: Wij kunnen u niet zeggen hoe gelukkig wij zijn met de geboorte van ons dochtertje.
4: Lieve koningin, wij zouden graag een wens voor haar uit willen spreken. Ik geef jou de gave van schoonheid.
2: En ik de gave van oprechtheid.
0: Zo ging het nog even verder, totdat de 12e vee aan de beurt was. Deze wilde net haar wens uitspreken toen het ijzig koud werd in de grote feestzaal. De kaarsen begonnen te flakkeren en de grote houten deuren vlogen met een klap open.
5: Hoe haal je het in je hoofd? Waarom ben ik niet uitgenodigd?
6: Wat gebeurt hier?
5: Het is jouw schuld dat ik hier niet ben uitgenodigd. Als bewijs van eeuwigdurende koningsliefde zal ik ook een wens uitspreken voor de kleine meid. Op de dag dat ze 16 jaar wordt, zal zij zich prikken aan een spinnenwiel en sterven!
6: Nee!
7: Grijp die vrouw!
0: De wachters sprongen naar de boze vee, maar waren te laat.
6: Wat moeten we nu doen?
4: De toverkracht van de slechte vee is veel sterker dan die van mij. Maar ik kan de toverspreuk wel veranderen. Lieve prinses, als jij je prikt aan een spinnenwiel, zul je niet sterven, maar je zult in een diepe slaap vallen. Zo diep dat je 100 jaar zult blijven slapen, wachtend op de kus van je ware liefde.
0: De volgende dag liet de koning alle spinnenwielen in het hele land verzamelen en verbranden.
1: Nu hoeven we nergens meer bang voor te zijn, liefste vrouw. Er zijn geen spinnenwielen meer in ons land.
0: Die avond ging de goede vee op pad samen met het prinsesje. Ze besloot voor de zekerheid naar een oud houthakkershuisje te gaan, diep in het bos, waar niemand haar zou kunnen vinden. Zo kon ze tot haar 16e verjaardag veilig opgroeien.
4: Ik moet een naam voor haar hebben. Een naam die niets te maken heeft met een prinses. Door een roosje wil ik je noemen en ik zal een goede tante voor je zijn.

0: Vele jaren gingen voorbij. Door een roosje leefde vrolijk en vrij in het bos met de goede vee. Het was vlak voor haar 16e verjaardag toen ze door het bos liep. Het bos was zo mooi en de bloemen roken zo heerlijk dat ze spontaan begon te zingen. In de buurt van de open plek was een prins aan het jagen. Hij hoorde het gezang en keek wie er zo'n prachtige stem had.
1: Wie ben jij?
2: Mijn naam is prins Jonathan en jij? Hoe heet jij?
1: Mijn tante noemt me Doornroosje.
2: Je naam is net zo mooi als jij.
0: Doornroosje begon te blozen. De prins vond haar het mooiste meisje dat hij ooit had gezien. Waarom was ze een boerenmeisje en geen prinses? Anders zou hij onmiddellijk met haar trouwen. Plotseling kwam de goede vee aangelopen.
3: Doornroosje, ik heb je toch geleerd dat je nooit met vreemden mag praten?
1: Wat kan het voor kwaad?
3: Het kan heel veel kwaad. Als jij eens wist waar sommige mensen toe in staat zijn.
0: De dag van Doornroosje's 16e verjaardag brak aan. De vee had zich voorgenomen om haar geen seconde uit het oog te verliezen. Maar helaas, de haan vergat te kraaien, zodat de goede vee nog diep lag te slapen toen Doornroosje allang wakker was.
1: Ik heb heerlijk geslapen. De vee slaapt nog. Dan kan ik mooi nog even snel het bos in om voor mijn verjaardag bloemen te halen.

0: Ondertussen was de prins verder gereisd. Hij had gedroomd van Doornroosje en was zo verschrikkelijk verliefd geworden dat hij besloten had terug te keren om haar te vragen om met hem te trouwen. Doornroosje was ondertussen steeds dieper en dieper het bos ingegaan.
1: Hé, wat staan daar voor prachtige bloemen? Hoe kan het dat ik die nooit eerder heb gezien? Wonderlijk, ze staan bij een huisje.
0: Al bloemen plukkend liep ze richting het huisje toen ze plotseling een oud vrouwtje zag die zat te spinnen met een spinnenwiel.
1: Dag mevrouw, wat bent u aan het doen?
2: Ik ben garen aan het spinnen, lieve kind.
1: Mag ik even kijken? Ik heb zoiets nog nooit gezien.
2: Dit is een spinnenwiel. Dat gebruiken we om wol tot garen te spinnen. Wil je het ook eens proberen?
1: Kan dat geen kwaad?
2: Natuurlijk niet. Ik ben er toch bij. Ik zorg dat je niets overkomt.
0: Toen Doornroosje haar hand uitstak naar het spinnenwiel, gebeurde dat wat 16 jaar geleden voorspeld was. Ze prikte zich. En Doornroosje viel op de grond neer. De oude vrouw bleek niet minder dan de boze fee te zijn.
2: Hahaha, dat zal ze leren om mij niet uit te nodigen.
0: Ondertussen was de goede fee wakker geworden en had het lege bed van Doornroosje gevonden. Ongerust ging ze op zoek en vond een slapend Doornroosje. Ze schrok hevig. De boze fee was haar toch voor geweest. Ze had niet kunnen voorkomen dat de verwensing uitkwam. Gelukkig had haarspreuk gewerkt en was alles en iedereen in en om het kasteel in een 100 jaar durende slaap gevallen. Ze besloot Doornroosje terug te toveren naar haar eigen torenkamer, waar ze die 100 jaar zou blijven slapen. De volgende ochtend stond prins Jonathan voor het huisje van de goede fee.
3: Doornroosje, het kan me niet schelen dat je geen prinses bent. Ik hou van je en ik wil je nooit meer kwijt. Trouw met mij!
0: De goede fee kwam verdrietig naar buiten en vertelde hem het treurige verhaal.
3: Betoverd? Ik wil haar zien en ik ga niet weg voor je me verteld hebt waar ik haar kan vinden.
4: Voor je eigen bestwil zeg ik niet waar ze is. Het zou je ondergang zijn.
3: En toch wil ik het weten.
4: Goed. Ik zie dat niets of niemand je nog weghoudt van Doornroosje. Maar besef wel dat waar je nu voor kiest ik niet meer ongedaan kan maken.
0: De goede fee legde hem uit waar het kasteel van Doornroosje was. En daar ging de prins. Hij gaf zijn paard de sporen op weg naar zijn Doornroosje. Eenmaal aangekomen in de tuinen van het kasteel, slaat ook voor hem het noodlot toe. In een flits veranderde de prins met paard en al. En daar stond hij, als standbeeld voor de komende 100 jaar, net als de anderen. Met dit verschil dat de goede fee ervoor had gezorgd dat prins Jonathan als eerste door de ochtendzon gewekt zou worden.

0: Vele jaren gingen voorbij en het kasteel raakte overwoekerd met doornstruiken. Vele ridders gingen naar het kasteel toe en probeerden met hun zwaarden de struiken weg te hakken. Maar er was er geen één die het lukte om de torenkamer te bereiken. Na 100 jaar werd prins Jonathan gewekt door de eerste zonnestralen. En nog steeds in volle vaart galoppeerde hij op de poort van het kasteel af. Maar nog voor zijn zwaard de doornen had geraakt...
1: Dat is vreemd. Alle doornstruiken verdwijnen.
0: En zo bereikte de prins de hoogste torenkamer. En daar lag Doornroosje. Hij boog zich voorover en kuste zachtjes haar lippen. Doornroosje sloeg haar ogen op en keek in die van Jonathan.
2: Goedemorgen. Wat doe jij hier? Ik geloof dat ik wel heel diep geslapen heb.
1: Jij bent nog steeds het mooiste meisje dat ik ooit gezien heb. Wil je met me trouwen?
2: Jonathan, ik vind je erg aardig, maar je overvalt me met je vraag. Daar zou ik graag nog een nachtje over willen slapen.
0: Het antwoord van Doornroosje was gelukkig ja. Het huwelijk werd het grootste feest dat ooit gevierd was in het land en waar nog jaren later over werd gepraat.

0: mezelf van grappen. Opstaan nou.
1: Oké, papa.
0: Word nou eens wakker.
1: Ja, ik hoor je wel.
0: Wakker worden.
2: Meer muziek, minder schermtijd.

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

ik ben Iris en ik ga zo naar taekwondo. Ik vind het heel leuk om naar jullie te luisteren. En ik vind het echt heel erg leuk, ook de liedjes.

Per ongeluk vielen de wachters toch in slaap. En de sterrenveeën ontsnapten. Zo snel als ze konden. Maar na een paar nachten kwamen ze alweer terug. Want ze misten de vijver. Ze wilden er liever gewoon maar blijven dansen.

0: Dat nou gedacht, zeg.
1: Ja,
0: wat een verrassing, wat leuk, meisjes. Het is hoog tijd voor een feestje.
2: Ja.
1: Een feestje.
0: Jongens, jongens, meisjes.
3: Ik vind Kids Radio de leukste zender van heel Nederland. Groetjes de Jansen.

0: Download nu de gloednieuwe app van Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: Daarmee kun je nu nog makkelijker luisteren, berichtjes sturen en meedoen met de gekke prijsvragen.
1: Ik heb hem al.
0: De app van Hallo Kids Radio is gratis en vind je in de App Store en op Google Play.

0: jongens en meisjes, hier spreekt jullie piloot, Jules de Muis. En dit is mijn co-piloot, Julia.
1: Hallo allemaal.
0: Leuk dat je vliegt met JLN. Zijn jullie klaar om op te stijgen? Giem en Bas, daar

0: 4, 5, 6. Hé, waar is de laatste nou?
1: Kiekeboe!
2: Ik ben Jesse en ik wil de groetjes doen. Doei!
3: Ik ben Naomi en ik doe de groetjes aan Evina.
4: Hallo! Wij zijn Milou en Rietske. Groetjes!
5: Ik ben Thijs en wij vinden Kids Radio heel leuk.
6: Hallo jongens en meisjes. Groetjes Jasmijn.
7: Hallo! We zien we Marissa en Sarah.
8: Wij vinden Kids Radio heel leuk! Ja!
9: Dit is Hallo Kids Radio.

0: Hey, hallo, ik ben Dirk Schelen. Mij hoor je elke zaterdag en zondag om 9 uur op Hallo Kids Radio. We gaan samen mijn leukste liedjes zingen en lekker dansen. Luister je mee?
1: De Dirk Schelen Show!
0: En natuurlijk neem ik mijn gitaar mee.
2: TikTok, TikTok, TikTok, TikTok, TikTok, TikTok.

0: koffie, weet je waar ik zin in heb?
1: Nou?
0: De zomer.
1: Nou, ik in een ijsje.
2: Hier hoor je de beste muziekmix, speciaal voor jou. Dit is Hallo Kids Radio.

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio. Met nu non-stop.

0: Ben jij binnenkort jarig? Geef je dan nu op via hallokidsradio.nl.
1: Ja, ja. Hip, hip, hip, hip. Hoera!

0: doe nu maar snel je pyjama aan.
1: Hoi, ik ben José. Ik vind het superleuk, Kids Radio.

0: Kids Radio is de allerbeste radiozender op de wereld.
1: Ja, dat vind ik ook.
2: En ik ook.
3: Kids Radio is cool.
4: Kids Radio is echt super.
5: Kids Radio is de leukste zender ooit. Doei!
6: Hallo, welkom bij de Kids Radio.
7: Wij vinden Kids Radio heel leuk. Ja!
8: Dit is Hallo Kids Radio.

0: hè? Op de Veluwe?
1: Hoi, ik ben Jalina en ik luister altijd naar jullie Kids Radio liedjes. De groetjes van mij, doei!

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio. Met nu non-stop.

0: gaat bloemetjes en koekjes brengen naar oma. Oh, ja.
1: Hey, hallo allemaal. En hier de baas van kinderpretpark Julianatoren, meneer Kaasgraaf.
2: En hoofdsnoep, mevrouw Suikerspin.
1: En elk weekend zijn wij te beluisteren op de radio met ons eigen programma Kinderpretpark Julianatoren Live.
3: Julianatoren Live hoor je elke zaterdag en zondagochtend om 9:30.

dansen? Dan gaan we nu rijden op ons paard.

En daarom is koffie voor grote mensen.

0: zoveel mensen.
1: Hoe hou je ze allemaal uit elkaar?
2: Oké. Kleinkinderen zaten bij ons thuis, dat is helemaal top, ja. Weet je wat, ik som de kinderen nog in.

0: ik ben DJ Arnoud.
1: En ik ben DJ Mayoni.
0: En je hoort ons elke ochtend van 6 tot 9.
1: Met het programma Opstaan.
2: Kom ik nog thuis of blijf ik slapen?
1: Opstaan.
0: Met de leukste liedjes.
1: Rekje, strekje. Links, rechts. Links, rechts.
0: En de geheime prijsvraag.
1: Opstaan met Arnoud en Mayoni.
0: Elke schooldag.